Ja, dat is makkelijk praten, maar ik heb geen snelle babbel. Ik kom gewoon uit Noorden. Als ik eens wat zeggen wil, kom ik naar mijn woorden. Nee, doe verrek, wij vliegen wel stoel vanochtend met mijn bioscoop. Nee, doe verrek, wij vliegen wel stoel vanochtend met mijn bioscoop. Wat dacht je van als ik vanochtend verdien in mijn kotje koop?

verrek, blijf je wil stoel overnomen en wie op de bioscoop. Hey, doe verrek, blijf je wil stoel overnomen en wie op de bioscoop. Mijn dochter van haar zeven overnomen, die je met kooit koopt.

Die je mee een koortje koopt. All right, yeah.

0: Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

weg. They hold me alweer in. De Android 30 bief een dam tot oorslag Noord-Azuin.

pech. De bliksem door van asfalt, de hufters van de weg. De hufters.

graag de zonsopgang. De stad voelt zich zo jong. En ik word blij van de geur van koffie als ik net de bed uitkom.

overal. Soms dan bouw je tot aan de hemel om te zien hoe diep je valt. Soms spoelt de regen de kleuren weg, is alles rond jou grijs.

Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oudschaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog nieuws met Edwin Mooibroek. Edwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De burgemeester Jaap Kuin van Pekela heeft de hulp ingeroepen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Pekela vangt 370 vluchtelingen uit Oekraïne op en gemeenten krijgen daarvoor geld van het Rijk, maar dat lijkt over 2 jaar te stoppen, waardoor Pekela zelf moet opdraaien voor de opvang. Opnieuw vernielingen op het Sprookjespad in Stadskanaal, meldt RTV 1. Volgens initiatiefnemer Bert de Licht en eigen is alles gesloopt en gestolen. Op het Sprookjespad staan kabouters, bruggen en kunst. En het is niet voor het eerst dat er vandalisme is. Oud-directeur van de Provinciaal Groningen Sportraad Wim Mensen is overleden. De inwoner van Zandberg was jarenlang directeur van Huis van de Sport en organisator van het Groningen Sportgala. In 2002 was Mensen de drijvende kracht achter de komst van de Giro d'Italia naar Groningen. Dat waren de hoofdpunten, meer zometeen om 6:30.
5: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, nou mijn vakantie zit erop. Die van jou misschien nog volop gaan.

0: toch altijd weer even wennen naar de vakantie. Kun je alle knopjes nog vinden? Ja! Behalve het ene knopje van de televisie, waar het beeld nu helemaal vast staat.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, is de ochtendploeg. Maandag 20 juli is het vandaag. Petra Mulder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Edwin Moerbroek, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De prikklok hebben we ook gewoon weer meegenomen. Ja, mocht je TV Noord kijken en naar ons luisteren via de televisie, en we weten dat veel mensen dat als vast ochtendritueel hebben, daar zit iets vast. Dat is daar 16 minuten voor 9 in de avond.
2: Ja.
0: En we zitten al enige tijd te kijken naar de meneer die de Kartingen Bultra heeft gelopen.
1: Ook
0: al
1: op bed.
0: Ja. Sterker nog, toen lag ik al op bed, toen dit tijdstip er was. Ja. Nou, er wordt achter de schermen door de afleidingtechniek hard aan gewerkt. Maar de goede oude radio is er gewoon.
2: Ja.
0: En moet je ons er maar bij denken. In wat de laatste week alweer zal zijn van Rondje Zummer, ons zomerproject. We hebben al twee prachtige weken achter de rug. En er komt nog een prachtige week aan ook. Bij het weer ook wel een beetje mee gaat werken, denk ik. Vandaag moet het Anne van droog zijn. Het zou droog moeten zijn. Het miezen
1: een beetje.
0: Twee mensen weer op pad deze week. Leonie Albers en Daniel Telen tussen 10 en 2. En straks zo aan het eind van dit eerste uur ochtendploeg komt Marion de Vries, projectleider, nog even langs om te vertellen wat ze allemaal gaan doen deze week. En wat de route zal zijn waar je vast kunt posteren voor als ze langskomen.
2: Ja.
0: Heb je wel iets leuks?
2: Ja, heel leuk.
0: De ochtendploeg heeft ik denk de afgelopen 3 jaar het WK voetbal gevolgd. Maar het is nu eindelijk afgelopen. Tien over zes even bij.
1: Het heeft lang geduurd inderdaad. Hè?
0: Ik heb dus vakantie gehad.
1: Ja.
0: En ik heb volgens mij 1 wedstrijd gekeken nog zo voor mijn tent. Voor de rest geloofde ik het.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er ook heel weinig van meegekregen eigenlijk.
0: Ik heb nog, wij reden terug en waren een hotelletje op de terugweg genomen om niet in 1 keer terug te rijden. En daar heb ik de halve finale tussen Engeland en Argentinië op de hotelkamer zitten kijken. Dat vond ik gewoon leuk om. Het vond wel lang duren. Ik weet nog niet, die schoppartij, maar die heb ik daar nog zitten kijken.
1: Maar de halftime gisteravond bij de finale, dat schijnt echt spectaculair geweest te zijn, hè? Met allemaal artiesten en zo. Madonna was er, BTS was er, Shakira was er.
2: Ja, dat las ik.
0: Ja, daar heb ik wel een mening over trouwens.
2: Ja?
1: Dat was ook best controversieel natuurlijk.
0: Het duurde
1: ook
0: 27 minuten.
1: Ja.
0: Rustig voetbal is een kwartier. En omdat het ineens dan een WK-finale is, dan gaat het niet meer om voetbal, maar dan gaat het om de show eromheen. Of
1: nou ja, de FIFA heeft dan ook eigen regels gebroken wat dat betreft. Want dat mag niet langer zijn dan 15 minuten. Want ja, je spieren moeten dan weer opwarmen en zo. Al die spelers.
0: Maar dit zo raar.
1: Ja.
0: Maar goed, anyway, Spanje is dus wereldkampioen geworden. Dat vond ik toch wel verrassend. Ik dacht, alles wijst op Argentinië. Het werd Spanje. Wij hebben ook nog iets gewonnen als Nederland.
1: Ja, klopt. Oh, ja.
0: De Fair Play Award. Omdat we maar 3 gele kaarten hebben gepakt in de eerste wedstrijd tegen Japan.
1: Omdat je maar beide gele kaarten hebt, krijgen de Fair Play Award.
0: Zo werkt dat.
1: Ja.
0: Nou, sterker nog, dat speelde nog wel een rol. Hè. Als alles gelijk was met een aantal gewonnen en verloren wedstrijden, doelpunten en zo in de pool, dan telt het aantal gele kaarten ook nog mee. Dus op zich was dat nogal van belang. Nou, even kijken. Spanje verdiende 43 miljoen euro met de wereldtitel. Argentinië kreeg 29 miljoen mee naar huis. Nederland won 10,6 miljoen euro op dit WK.
1: Toch
0: net genoeg om break-even te spelen, zegt de KNVB. Want het is nogal duur, zo'n WK-voetbal. Ja, dan gaan een hoop mensen die
1: moesten ze zelf kaartjes kopen voor die wedstrijd?
0: Nee, maar de hotels, denk ik.
1: Ja, dat is waar,
0: tickets, et cetera. Nou ja, en dan hebben we die halftime show gehad. En 6,8 een miljoen bezoekers. En dat is een recordmeld, dus heel trots. Maar dat is ook logisch, want nog nooit waren er zoveel wedstrijden op de WK.
1: Ja, dat is waar, maar die kaartjes waren wel heel duur, hè, voor die wedstrijden. Dus dat ze zo vol zaten is best opmerkelijk.
0: Het WK-voetbal is achter de rug. En dat is maar goed ook, zullen we maar zeggen. We richten ons weer op de competitie die binnenkort aanstaande is. Daar gaan we het vanochtend ook over hebben. Want FC Groningen oefent zich een slag in de rondte afgelopen weekend. Bijvoorbeeld tegen de Griekse kampioen. We hebben nog wel een schoppartij ook van Griekse zijde. Daar gaan we het over hebben. Het is 20 juli, zei ik al. Vandaag in 1980 won Joop Zoetemelk de 67e Tour de France. De eeuwige tweede van de Tour. Hij werd 5 keer nummer 2. Won hem eindelijk in 1980 op deze dag. Als lid van de ploeg van Peter Posten. Was dan ook de tweede Nederlander die hem ooit won. Na Jan Janssen in 1968. Goed, dat gezegd hebben, melden we dat er zometeen weer een vroege vogel is hier.

0: Sam Fender, Olivia Dean in duet en Raimi. Het is 16 over 6.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: En dat is Bloemenman Klaas-Jan Moeske, die alweer druk aan het werk is. Klaas-Jan, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen, Edwin.
0: Want op de veiling in Alsmere...
2: Ja, we zijn op de veiling in Alsmere, de bloemen halen, ja.
0: Ja, want Eelde, ja, dat kan niet meer.
2: Eelde kan niet meer, in die zin, er is geen veiling meer. Maar de groothandel zit er nog wel, hoor. Dus voor ons verandert er in die zin niet zo weinig, of niet zoveel. We gaan er nog wel altijd heen, dinsdags en donderdags, voor de snijbloemen te halen. En die groothandels, daar kun je dat wel halen. Die halen dat van de veiling uit Ede, of van de veiling uit Alsmeer.
0: Ja, zo. Maar is er voor het gevoel ook iets veranderd voor je dan in Eelde?
2: Ja, zeker. Ja, de echte reuring is er niet meer. Het is veel rustiger geworden. Heel veel kopen online, dus via, niet meer gewoon via de klok thuis. Via andere veilingen. Die laten bloemen soms nog wel bezorgen naar Eelde toe. Maar het is veel rustiger geworden, ja.
0: Ja, want je bent nu in Aalsmeer. Maar moet je daar ook daadwerkelijk naartoe? Of is, valt het niet online te doen?
2: Je kan wel online doen, maar weet je, dan krijg je van die orderpickers, die gaan er met zo'n karretje er doorheen, en dan staan er 5 planten, en die pakken dan, die kijken niet naar die planten, die pakken altijd de eerste die er staat. En als we zelf erheen gaan fysiek, dan kijken we wie van die 5 het mooiste zijn, en we pakken de mooiste, nemen we mee, en één plant die niet mooi is, die laten wij staan.
0: Ja. Dus als jij het online doet, dan heb je dikke kans dat je zeg maar, wat rommel ertussen krijgt.
2: Ja, zo is het precies. Ja.
0: Ja, en dat wil je niet.
2: Te zijn, beter, ja. Ja. Nee, we willen altijd zelf zien wat we kopen. En vandaar dat we elke zondag, maandag naar Aalsmeer gaan.
0: Twee keer in de week? Of van zondag op maandag?
2: Soms blijven we in Aalsmeer. We hebben daar inmiddels op een hotel. Dan zijn we een keer naar huis en zeggen dat is ons tweede huis.
0: Ja.
2: Dan doen we de tuin en de plant ook allemaal. Maar dan gaan we zondagsmorgens, zijn we om 5 uur daar.
0: Ja.
2: Zaterdag leven alle kwekers dat aan. Dus als je daar zondag bent als eerste, heb je ook de eerste keus.
0: Ja.
2: Dus gistermorgen om 4:15 staan we voor die deur bij Aalsmeer. En dan gaan we 5 uur de deur open en dan rijden auto's naar binnen. En dan pak je wat en op maandagochtend halen we het laatste op. En dan rijden we zo weer naar huis toe. Maar we hebben vandaag een hele dikke klus. We moeten naar Google hebben, we moeten alles hydrocultuur. Dat zijn de planten op waterwortels. We gaan het hele restaurant moeten we helemaal voorzien van nieuwe planten.
0: Dus jij mag binnenkijken bij Google?
2: Ik ben 2 keer in de week bij Google, ja.
0: Oeh,
2: ja.
0: Man. Daar zijn niet veel die daar binnen mogen komen.
2: Nee. We zijn ook heel trots op dat wij de plantenleverancier zijn bij Google, ja.
0: Ja. En hoe laat rij je straks weer terug dan?
2: We gaan om uur of, nou, ik denk 7:30, 8:00 rijden we weer terug. En dan zijn we in de ochtend weer bij de winkel. Alles uitpakken, inladen en af uitladen. En dan om 1 uur gaat de winkel weer op. En dan wachten we weer een nieuwe werkweek.
0: Tjonge, je hebt er al een halve werkdag op zitten voor de rest van Groningen begint, zeg maar.
2: Ja, maar ik ben altijd vroege vogel. Ik heb nooit geen moeite meer opstaan. Ik hoef nooit een wekker te zetten. Dus ik vind het ook wel weer mooi. Je winkel verandert elke keer weer. Hè. Als je met nieuwe handel weer richting Spijk rijdt. En dan ziet de winkel er weer heel anders uit.
0: Ja, dat is weer waar, ja. Nou, ik wens jou een mooie dag vandaag. En doe ze de groeten bij Google van ons.
2: Ja, en een goede uitzending.
0: Ja, dankjewel, hè, Klaas-Jan.
2: Yo,
0: boy.
2: Hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: Edwin Jongerijk en dit is Mien Durp. Het is 7 minuten voor 6:30. En halleluja, en we zijn ook weer terug op TV Noord. En gelukkig, daar is op de scherm. We krijgen dan een hoop appjes binnen van mensen. Van jullie zijn niet te zien op TV.
1: Ja.
0: Dat weten we. Maar dank dat ook op bij ons. En het werkt weer dankzij onze afdeling techniek. En dat is mooi. En eens even kijken naar het nieuws uit binnen en buitenland. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Dat is ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in de strijd zijn omgekomen. Volgens de Amerikaanse president Trump is Iran hard geraakt.
2: Well, we feel very badly, but you know those great people, those great patriots were out there fighting that Iran did not have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Ja, andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse basis in de golfregio onder vuur. Het land zegt dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt. We spraken er al over, even na 6. Het was een bloedstollende finale, maar Spanje is de nieuwe wereldkampioen voetbal. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Die ploeg was door een rode kaart in de verlenging al met 10 man aanwezig op het veld. Het doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
3: Voorzitter heeft die tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren, dan toch voor Spanje.
0: Zo klonk dat op de Nederlandse televisie. Misschien heb je wel zitten kijken. Maar hoe klonk het dan op de Spaanse radio?
4: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
3: Goal!
0: Mooi, dat was leuk. Is dat leuk om dat nog één keer weer te laten?
1: Ja.
0: Dat is leuk.
4: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
0: Zouden ze blij zijn geweest? Ik denk het wel. De Amerikaanse president Trump, er is hier weer. En FIFA-baas Infantino overhandigde samen de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En in Madrid barstte een groot volksfeest los. Er worden daar een miljoen vandaag verwacht als de Spaanse ploeg terugkeert. Daar. Als wereldkampioen. Zometeen het Groningse nieuws. Edwin, wat zit daarin?
5: Help mij, ik heb een probleem, zegt de burgemeester Jaap Kuin.

0: Paul McCartney, Michael Jackson en CCC. Het is 1 minuut voor 6:30. En dus tijd voor het nieuws met Edwin Mooibroek. Goedemorgen, Edwin.
1: Goedemorgen. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela heeft de hulp ingeroepen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Pekela vangt 370 vluchtelingen uit Oekraïne op. En gemeenten krijgen daarvoor geld van het Rijk, maar het lijkt over 2 jaar te verdwijnen. Waardoor Pekela zelf moet opdraaien voor de opvang. Oekraïners vallen onder een speciale beschermingsregeling, waardoor ze niet in reguliere AZC's terecht kunnen. Opnieuw vernieling op het Sprookjespad in Stadskanaal, meldt RTV1. Volgens initiatiefnemer Bert Lichteijgen is alles gesloopt en gestolen. Op het Sprookjespad staan kabouters, bruggen en kunst. En het is niet voor het eerst dat er vandalisme is. Lichteijgen wil camera's ophangen, maar het mag niet vanwege privacyregels. Oud-directeur van de provinciaal Groninger Sportraad Wim Mens is overleden. De inwoner van Zandberg was jarenlang directeur van Huis van de Sport en organisator van het Groninger Sportgala. In 2002 was Mens de drijvende kracht achter de komst van de Giro d'Italia naar Groningen. Hij ging daarvoor zelfs op audiëntie bij paus Johannes Paulus II. Wim Mens was al enige tijd ziek. Hij is 83 jaar geworden. FC Groningen heeft het weekend met 2-1 verloren van AEK Athene. Na rust was het onrustig met opstootjes. En een zware overtreding zag ook trainer Dick Lukien.
2: Zeker de overtreding op Travis, daar schrok ik enorm van. Want ik denk als zijn been op de grond staat, dat hij gewoon zijn been breekt. Dus die jongen kwam ook binnen, hoor. Heeft zijn excuses aangeboden. Ah, dat zijn dingen die vind ik niet kunnen.
1: Travis Hernes kwam goed weg. De speler van AEK kreeg rood. Ondanks de nederlaag was Lukien niet ontevreden.
2: Ook de tweede helft heb ik best wel goede dingen gezien. Maar de eerste helft vond ik een stabiele ploeg. Die na een wat weifelend begin, denk ik, de overhand kreeg in die wedstrijd. En het goed heeft gedaan.
1: Voor de FC scoorde Oscar Zawada het enige Groningse doelpunt. En vrijdag oefent de trots van het Noorden weer. In Gieter staat dan FC Volendam op het programma. Dat is over Noordnieuws. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl.
3: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Stelling luidde: ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. En natuurlijk rond 6:45. Harma met het weer.
4: Ja, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Edwin.

0: René Vroger.
1: Lopend vuur.
0: En Just Say Hello. Ja, Nederland kampt officieel met een watertekort. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstand in de rivieren is er minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. En daarom hebben vorige week Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders fase 2 van de droogtemonitor afgekondigd. Beschikbare hoeveelheid water wordt de komende tijd verdeeld op basis van prioriteit, veiligheid, drinkwater, energievoorziening krijgen daarbij voorrang. En dus schelden de maatregelen in sommige gebieden van ons land. Bijvoorbeeld een verbod op het sproeien van tuinen. Hier in het noorden valt het gelukkig mee, konden we ook horen bij ons bij RTV Noord. Hoe kijk je daarnaar eigenlijk? Ons loopt het vuur afgelopen vrijdag ruiden. Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Wat is allemaal binnengekomen, Petra?
2: Nou, reactie van Daniel Siekman, die maakt zich niet zoveel zorgen. Wel over de waterrekening, zegt hij, want die is bij mij verdubbeld. Dus dat zijn dan wel hogere kosten.
0: Ja.
2: En Anita zegt, ik maak me wel zorgen over de vele zwembaden die mensen hebben. Want het moet groter en groot. En daar gaan natuurlijk heel veel liters drinkwater in. Gea Piek die zegt inderdaad, het is hier is er nog geen tekort. Toch is het wel zorgwekkend. Ze zegt echt, van mij mag het elke nacht regenen. Het moet gaan regenen en wel een paar weken om het tekort op te
0: hebben. Wel in de nacht, dat is dat meest prettig inderdaad.
2: Ja, inderdaad. Maar niet helemaal in de nacht. Als wij,
0: vier of zo, dat moet afgelopen zijn.
2: Ja.
0: Nee, maar het is nu ook vakantie. Er zijn heel veel mensen op vakantie in ons land, op campings.
2: Ja, ja,
0: ja. Niet de hele dag regen hebben. Dat doen die mensen toch niet?
2: Nee, dat is waar. Over zorgen gesproken, Wesley Meijer die stuurde een foto dat hij een auto, zijn auto aan het schoonspuiten is. Dus ik denk niet dat hij zich zoveel zorgen maakt. En Rieneke die zegt, ik heb nog een waterbespaartip. Als je gaat douchen, het water opvangen in een emmer tot het water warm is en daarmee het toilet weer doorspoelen. Nou ja, daarna kwamen er nog
0: ook
2: meer.
0: Bedoel, ja.
2: Ja, dat ja. Wel. Maar goed, er kwamen nog meer waterbespaartips. Connie zegt, ik gooi het waswater van de aardappelen en de groenten bij de planten buiten.
0: Nee, dat kan wel makkelijk, ja.
2: En dat heeft ze altijd al gedaan. En waarom niet? Ja, ja. Dat is wel makkelijk. Dat is wat minder gedoe. En Marie-Christina zegt, met een zwemabonnement douche ik nauwelijks nog. Het regenwater wat ik spaar voor de tuin is al aardig aan het slinken.
0: Maar als je naar het zwembad gaat, moet je toch ook even douchen?
3: Ja, even chloor eraf en zo.
0: Ja, na afloop.
2: Ja.
0: Ja. Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Daar was uiteindelijk 51% van de stemmers

0: scoort in Groningen. De zomerhit staat al 10 weken op nummer 1 in onze eigen Noord 9. Deze plaat van Birdie Esperano. Arma, goedemorgen.
1: Nou, dat vond ik wel heel knap. Dat Ruud praat.
0: Jazeker, jazeker. Nou, dat was ook het zomerse deel voor de dag, denk ik, hè?
1: Ja, voor op dit moment wel. Ja, nee, er zit natuurlijk even een pauze in de zomer. En het zal echt wel weer goud gaan komen. Mijn loten van de week, denk ik dat in Noordwestenkwint volken verruild wordt voor een wat meer Zuidwestenkwint. Ja, die komen die warmte er ook wel weer in. Maar het is ook op dit moment dat de zon soms heel ver te zuiden is. En door werd het gisteren in de stad 19 naven groot. Dat 10 naven groot op dit moment. Net ook in mijn buitje had. Er is veel bewolkt. 1,5 millimeter over het hele weekend. En de barometer stand toen 22 millibar. Visvliet 19 groen. Dat was gisteren 18e millimeter. Een licht buitje momenteel. Een dikke 14 groen in de motige noordwestenkwint. En een roodschaal half bewolkt. 19 groen werd gisteren met dikke 2 uur de zon erbij. En over het hele weekend 1 millimeter. En ja, gisteren ook een flinke wind. Uitschuiter in windkracht 7. Ja, vandaag een wisselbewolkte dag. Er is dus wat zon. Maar er komen ook een aantal lichte buitjes voor. De temperatuur, nou, daar heeft niks over. Of het is het niet van joh, 18 tot 20 graden. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanochtend en vannacht flinke opklots. 11 tot 15 graden als minimum. In Meuden is de regen motig zon. En de wind, maar is motig uur het noordwesten. Brengt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Start van de derde week van Rondje Zummer is vandaag. Straks om 10 uur deze week met Daniel Telen en Leonie Albers. En wat ze allemaal gaan beleven, we gaan straks even vooruit. Dat doen we straks hier in de ochtendploeg. Nu Fleetwood Mac.

0: De Jonas Brothers en What a Man Gotta Do. Sommige dingen gaan snel, vooral als het leuk is.
1: 3 weken onderweg in de provincie.
2: Rondje Zummen.
1: Bij Radio Noord.
0: En dat betekent dat we al in de laatste week zijn aangekomen van Rondje Zummen. Maar we gaan niet aftellen. Nee, we gaan gewoon 5 dagen lang nog genieten van onze zomerprojecten. En met een nieuw team, uiteraard nieuwe week. Nieuw team, Leonie Albers, Daniel Telen gaan vandaag op pad. En alles onder begeleiding van projectleider Marion de Vries. Die hier al lekker vroeg is. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, moet je al zo vroeg hier zijn om het alles voor te bereiden?
3: Ja, zeker. We moeten altijd op tijd die kant op. Omdat vooral ook de techniekboot klaarmaken heel veel tijd kost. Dus, maar daar hebben we er graag voor over.
0: Ja, want wat is dan vandaag die kant op?
3: We gaan vandaag richting het Hogeland. We beginnen straks in Baflo. En we gaan via, nou eigenlijk onder Eenrum langs. We gaan niet echt Eenrum zelf in, maar ja, het water je wijkt niet even uit. Nee. Mensingen weer. En we eindigen vandaag in Wederhoorn.
0: Ja, en dan de rest van de week, wat is dan de route, zeg maar?
3: Waar gaan, dan gaan we verder langs? Via Leens richting onder Ulrum langs naar Zoutkamp. Daar steken we het Rijdiep over. En dan gaan we de Lauwersen op via Pieterzeil, Lauwerszeil, Munnekezeil. En we eindigen vrijdag in Visvliet.
0: En zijn er dan dingen die, waarvan je nu al zegt van, nou, dat kan ik nu wel vertellen, dat gaan we doen deze week?
3: Nou, sowieso heel veel ontzettende leuke onderwerpen. Deze week staat ook in het teken van zwemmen en van watersport. Dus daar gaan we van alles mee doen.
0: Dat de zomer even vakantie heeft dan deze week.
3: Nou ja, dat gaan we hopelijk regelen. We beginnen straks met iets heel bijzonders. En dat heeft te maken met zeemeermin zwemmen.
0: Ja.
3: Bij Baflo. En wat ook leuk is om te noemen, is dat we vrijdag in Visvliet eindigen met hopelijk met een waterspektakel en een spetterend optreden van Birdie.
0: Birdie. Dat zeemeermin zwemmen, ik heb dat wel eens gezien, dan ga je toch zwemmen met zo'n zeemeermin pak aan?
3: Ja, zo'n staart.
0: Zo'n staart, ja.
3: En dat is echt, het schijnt heel moeilijk te zijn, dat je een bepaalde beweging moet maken. Nou, gelukkig hoef ik het zelf niet te doen, maar mag Leonie dat doen.
0: En Daniel niet?
3: Iemand moet verslag doen, maar misschien dat we Daniel ook nog
0: lijkt
3: in
0: mij,
3: een
0: dit lijkt
3: in
0: mij leuk voor Daniel. Okay.
3: Ja, zeker. Ja. Nou, ik zal kijken wat ik kan doen.
0: Even voor de mensen die op vakantie zijn geweest, zoals ik, het is te volgen vanaf 10 uur.
3: Van 10 tot 2 via radio, televisie en op de socials en online.
0: We verheugen ons er nu alweer op. Vanaf 10 uur, jij bent er ook weer bij. En vlak voor 10 gaan we nog even schakelen hier in de ochtendploeg. Hè?
3: Zeker, om 10 voor 10 gaan we vast al even vanuit hier in Baflo kijken.
0: Hartstikke leuk. We verheugen ons daarop. Vandaag dus dat is de 11e dag van in totaal 15 prachtige mooie dagen. Rondje Zummer beginnen straks om 10 uur.
2: Rondje Zummer.
1: Zet je zomer in beweging.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almeegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
3: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale, allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
2: En dus was het feest in Madrid.
4: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
2: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is nog nieuws met Mooibroek.
6: Goedemorgen. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela heeft hulp ingeroepen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Pekela vangt 370 vluchtelingen uit Oekraïne op en gemeenten krijgen daarvoor geld van het Rijk, maar dat lijkt over 2 jaar te stoppen, waardoor Pekela zelf moet opdraaien voor de opvang. Opnieuw vernieling op het Sprookjespad in Stadskanaal, meldt RTV1. Volgens initiatiefnemer Bert Lichteijgen is alles gesloopt en gestolen. Op het Sprookjespad staan kabouters, bruggen en kunst. En de jaarlijkse ganzentelling was afgelopen weekend in onze provincie. Ganzen veroorzaken veel schade aan landbouwgrond. En jager Rijn de Wobbers die ziet een deel van de oplossing in het afschieten van de ganzen, maar hij krijgt veel weerstand.
7: Vroeger werd er nooit naar omgekeken dat er een jager liep. En als er nu een jager loopt, dan word je gelijk uitgemaakt voor moordenaar en dat soort dingen. Nou ja, dat schrikt wel een beetje aan natuurlijk.
6: Dwars de hoofdpunten, meer zometeen om 19:30.
8: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Diercompleet in Leek. Otter Diercompleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
9: Late night shopping in Design Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
10: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop.
10: Wijzerweg, Groningen.
12: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
0: De Ochtendploeg
13: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, mijn vakantie is voorbij, net als jou en mijn weekend overigens. En dus even inklokken op deze maandag bij de Ochtendploeg. Bij je tot 10 uur.
15: Goedemorgen.

0: ochtendploeg op maandagochtend 20 juli met de Doobie Brothers en Listen to the Music. Op deze dag met af en toe een wolk, af en toe wat zon en misschien wel een buitje en 18 tot 20 graden. De zomer heeft een kleine zomerpauze, maar het gaat weer goed komen, zo zegt Harma. Ja, ik 3 weken geleden, toen begon mijn vakantie.
1: Ja.
0: Ik had 2 dagen extra zelfs nog erbij opgenomen. En toen dacht ik van, nou, het moment dat ik weer deze kant op rij om aan het werk te gaan, dat is nog heel ver weg.
1: Heel ver weg.
2: Maar je knippert met je ogen.
0: In een poep en een scheet.
2: Ja.
0: Zit je ineens weer op de fiets deze kant op?
2: Ja, je gaat zo weer terug, hoor.
1: Ja, het gaat zo snel.
0: Dat gaat zo snel. Het is hetzelfde als je aankomt op vakantie. We waren aan het kamperen in Italië. En dan zet je tent neer en je denkt, nou, daar komt geen einde aan.
1: Nee.
0: En die eerste paar dagen, dan is dat ook zo. Dan doe je alles weer voor het eerst, zeg maar.
2: Als je al in de tweede week zit, dan
0: en in de derde week, als die dan begint, of we zijn 2,5 weken geweest dan. Dan weet je al, het gaat nu zo snel.
2: Ja.
0: En voor je het weet is dan ben je de tent weer aan het inpakken. 'S ochtends vroeg en dan stap je weer in de auto en dan moet je weer een stuk rijden.
1: Ja, ik heb dan altijd zo'n moment dat in die laatste week dat ik echt ga beseffen van, even goed beseffen dat je hier nog zit.
0: Ja. Ja.
1: Even bij stilstaan.
0: Ja, en voor je
1: het
0: weet
1: is zo voorbij.
2: Ja. Nee, maar de eerste week moet je een beetje afkicken van het werk. En dan in de laatste week dan ben je alweer eigenlijk met het werk bezig met weer weggaan.
0: Ja, dat klopt wel, ja.
2: En eigenlijk heb je maar 1 week vakantie gehad.
0: Nadenken over dingen die je kunt gaan doen. En ja, in de eerste week, ik ben altijd bizar vroeg wakker in de eerste week van de vakantie.
2: Oh ja.
0: Er zijn ook veel mensen die worden ziek, hè, die eerste week van de vakantie.
1: Ja.
0: Die dan even een
1: dat lichaam had jij niet?
2: Ja.
0: Nee, ik heb dat in het verleden wel eens gehad. Maar nee, ik wil gewoon lekker. De eerste ochtend was ik wel 4:00 of 5:00, dus was ik al wakker. Maar dan is het al daar lekker licht. En dan neem je een kopje koffie en dan ga je een boekje lezen voor de tent. En dan wandel je even naar het strand. En ach man, ik zou het zo weer willen doen. Heerlijk was dat. En mensen die doen een hoop in hun vrije tijd. En dan moet je toch een beetje uitkijken dat hetgeen wat je in je vrije tijd doet niet je werk in de weg gaat zitten. Weet ook de gouverneur van de Turkse provincie Ardahan. Deze meneer die houdt van sporten. Die doet van alles en nog wat op sportgebied, waaronder wielrennen. Nou, we weten, we hebben ook wel collega's die aan wielrennen doen. En wielrenners delen graag dat ze aan het wielrennen zijn.
2: Ja. Oh ja?
0: Ja, moet maar eens opletten. We hebben ook
2: andere mensen moeten dat weten.
0: Nou, ja, vinden ze dat leuk. Dat snap ik wel. Dan hebben ze een mooie route gefietst, 60 kilometer of zo. En dan wordt zo'n Strava-routekaartje gedeeld. Maar er gebeurt natuurlijk ook wel eens dat de fiets wordt gedeeld, of dat de wielrenner zelf zichzelf even deelt. En dat deed deze Turkse gouverneur ook. En die foto werd gezien door de Turkse president Erdogan, en die heeft hem ontslagen. Reden, hij was in een wielerpakje. Wat had hij dan aan? Nou, hij had natuurlijk een helm op, een witte helm, donkere fietsbril, rood shirt en een zwart wielrenbroekje.
2: Nou, zijn
0: een
2: strakke.
0: Zo'n strakke, dat moet ik wel op de fiets, want ja, je bent aan het wielrennen, dan moet zo'n zeemleer en kruis natuurlijk in.
2: Waar je alles in ziet.
0: Ja, en daar was de Turkse president het niet mee eens. Die zei, je zag de vorm van zijn kruis en dat hoort een gouverneur niet aan te hebben.
1: Nou, ja.
0: Ja, dat heeft een enorme discussie opgeleverd in het Turkse parlement. De gouverneur is nu gevraagd wat hij nu gaat doen.
2: Ja.
0: Nog meer sporten heeft hij.
2: Hij gaat nog meer wielrennen. Hij heeft gewoon 5 van die strakke broekjes gekocht.
0: Ja. Ja. Dat is best erg eigenlijk.
1: Wat erg.
0: Ja,
1: heel erg dat dat te zien is. Of was hij zo groot of zo?
0: Die man doet aan sport. Je zou toch juist als overheid moeten zeggen van het goed dat hij de tijd heeft om te gaan sporten. Dat is lekker gezond. Is goed.
2: Of hij had er gewoon een andere broek overheen moeten trekken, toch?
0: Of de speel. Nou nee, dat doe je met wielrennen toch?
2: Nee.
0: Nee.
2: Dat je niet ziet zitten, zeg maar.
0: Nee, maar je hoeft ook niet per se te delen dat je aan het sporten bent natuurlijk.
2: Nee.
0: Je hoeft niet alles te delen op de socials, zullen we maar zeggen.
2: Zijn ze voor bedoeld
0: trouwens. Dan nog even een verhaal van het kip en het ei. En een kip dat het heel moeilijk heeft gehad. Gebeurde in Vlaanderen. Daar heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Was afgelopen weekend in het nieuws. Het ei weegt 117 gram. En dat is 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Ze weten niet helemaal waar het vandaan komt. Het zou kunnen zijn dat er een soort van constructiefout is. Dus dat er dan in dat ei nog een andere schaal zit. Bijvoorbeeld een extra eidooier. Dat gebeurt wel eens vaker.
2: Dubbel ei.
0: Ja, dat is wel handig. Hoef je maar 1 in de panden. De eigenaar van de kip die maakt zich vooral zorgen om de kip.
1: Ja, want zielig ook.
0: Ja, die zegt van die heeft wel een heel groot ei eruit.
2: Wat is er met de kip?
0: Ja, precies. En er is ook gevraagd door de Vlaamse media, door de VRT, van wat ga je doen met het ei? Nou, ze zeiden we uiteindelijk maken we gewoon een omeletje van.
1: Nee, die moet exposeren.
0: Ja, dat kun je ook niet heel lang doen. Dan gaat het eigenlijk ook ruiken.
1: Ja.
0: Ja, lekker zo even eitje bij het ontbijt. Ja.

0: van deze week is van Bronsema Staal, Wibrand Bronsema, Jason Staal, die samen met Jeroen Russen en Robert Vredeveld dit nummer maakten. Leuk om te horen, Gronings Goud. Had ik je maar nooit laten gaan. Vanaf 10 uur bij ons op Radio Noord natuurlijk rondje zwemmen. We spraken daarvoor 7 uur al over. En toen wist projectleider Marion de Vries te vertellen dat er vandaag in ieder geval zeemeermin zwemmen wordt gedaan.
1: Zeemeermin?
0: Ja, dat is zwemmen met een staart. Dus om je benen een staart. Toen zei ze van, dat kan Leonie mooi doen. Want Leonie en Daniel gaven daar op. Toen heb ik nog geholpen dat Daniel dat ook zou kunnen doen.
2: Ja.
0: Maar ik heb inmiddels een appje van hem.
2: Oh.
0: Ja. En
1: doe het niet.
0: Toen zei ik van hem, ik stem wel op jou. Zei hij, nou, misschien een leuk lopend vuur. Dus mocht je nou willen dat Daniel ook gaat zeemeermin zwemmen.
1: Oh.
0: 050-3188-82.
3: Lopend vuur.
0: Ik zei het weer, ga ik krijg de spijt van als je het doet.
2: En al die beelden gooien we op social.
0: Ja. Hartstikke leuk. Ze zijn er weer, mensen. Het is vandaag 20 juli. En ze liggen al hier een tijdje in de winkel.
1: Oh jee.
0: De pepernoten. Terwijl de zomervakantie nog niet voorbij is. Sinterklaas nog niet eens aan het nadenken is over welke cadeautjes hij mee gaat nemen of welke gedichten hij gaat schrijven. En toch zijn ze alweer gespot in de winkel. En dat is een trend die we veel vaker zien. Niet alleen rondom Sinterklaas, maar ook bijvoorbeeld als het paas is. Of andere festiviteiten. Je hebt tegenwoordig zelfs winkels die 365 dagen per jaar kerstspullen verkopen.
2: Ja.
0: Maar
2: eens
0: te noemen. Jazeker. Okay. Speciale kerstwinkels heb je zelfs. Hmm. Maar de pepernoten zijn er dus ook alweer. Ik heb even nagekeken. Vorig jaar hebben we het hier ook over gehad. Toen was het ook rondom deze periode al dat de pepernoten weer in de winkel lagen. Mm. En wat vinden we daar dan van? Prachtig mooi komkommertijd onderwerp, laten we eerlijk zijn. Pepernoten mogen wat mij betreft het hele jaar verkocht worden. Is ons lopend vuur?
2: Nou, niet per se het hele jaar, want dan gaat het gevoel van Sinterklaas er toch een beetje af. Maar ik vind ze wel heel erg lekker. Dus deze tijd, nou, vind ik prima.
0: Ja, echt waar? Ja.
1: Ik ben eigenlijk wel blij dat er een tijdje niet zijn, want ik heb ook een beetje een zwak voor pepernoten. En zeker voor die truffelpepernoten.
0: Truffelpepernoten?
1: Ja, er zit dan iets van, weet ik veel, truffel overheen of zo. Alleen als ik dan aan zo'n zakje begin,
0: ja,
1: dan gaat hij ook op.
0: Ja.
1: En ik ben dan meestal wel blij als ze op een gegeven moment gewoon niet meer te krijgen zijn.
2: Ik heb ze nog gewoon eigenlijk in de kast. Omdat ik wel merk dat ik echt rond die periode pepernoten eet. Dus ik kan het wel nu in huis halen, maar ik merk dat ik dan niet zo snel pepernoten ga eten. Want ze liggen gewoon ook nog in de kast van vorig jaar.
1: Oh, je hebt ze nog. Oké. Okay. Nou, dat je dat lukt trouwens, dat je ze niet opeet.
2: Ja, goed,
0: ja.
2: Ik kan morgen wel meenemen.
0: Ja.
1: Nee,
0: ik heb datzelfde. Ik vind pepernoten best lekker, maar dat moet wel in dat. Ja, ik weet het, dat hoort wel een beetje ook in die periode om het dan te eten.
2: Ja.
0: Er zijn bepaalde dingen die eet je in bepaalde periodes.
1: Ja, maar ja, goed, ik bedoel, paaseitjes kan je ook het hele jaar eten. Is gewoon chocola.
0: Ja, maar dat doe ik ook niet. Eet jij ergens in oktober nog een paaseitje?
1: Nou, als het er is.
0: Ja?
2: Ze liggen nog wel bij mij op tafel, ja.
0: Op tafel?
2: Ja, in zo'n schaaltje.
1: Zijn ze nog wel goed dan?
2: Maar die
1: zijn
2: lang.
0: Nou ja, die zou ik dan niet meer opeten. Die zijn wit uitgeslagen als je ze openmaakt dan. Ja.
2: Ah nee joh, die blijven heel lang goed.
1: Hmm. Ja, tot de Sint-Jutters.
0: Pepernoten mogen wat mij betreft het hele jaar verkocht worden.
2: Ja.
0: Is ons lopend vuur.
2: Laat maar weten hoe je daarover denkt. Dat kan bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Pas op, er staat een hele mooie foto bij van pepernoten. Daar kun je trek van krijgen. Appen of bellen mag ook naar het nummer 050-3188-288.
0: En stemmen. RTVNL, App van Noord inderdaad. 38% van de stemmen zegt eens. Pepernoten mogen wat mij betreft het hele jaar verkocht worden.
3: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen. Wie staan er op de verjaardagskalender van de ochtendploeg? Nou, Hanneke Groenteman bijvoorbeeld.
2: Oh.
0: Voormalig tv-presentator, maar af en toe verschijnt ze nog wel eens in een panel of als gast. 87 geworden vandaag. Nina Waring is ook jarig. YouTuber, ze maakt ook kookboeken. En is de partner van de andere YouTuber Calvijn. Samen zaten ze nog in zo'n hunkertachtig programma.
2: Ja, heb ik gezien.
0: Ronald Niemeyer heeft ze toen nog met het busje.
2: Ja, maar hij zat niet in de uitzending.
0: Nee, dat was jammer, hè?
2: Ja.
0: 30 geworden vandaag. Olcay Gülsen is ook jarig, bekend van, bekend van dat ze dat is. ja, want ik vroeg me echt af, wat heeft ze eigenlijk gedaan?
1: Ja, nou ja.
0: Mode,
1: ze is de ex van Rutte Wild, toch?
0: Dat ook. Ja, ze had een modemerk dat voor mij niet zo goed afliep. Uiteindelijk. Nou ja, 46 geworden vandaag. En Carlos Santana is jarig. Hij wordt 79. En dat vieren we.

0: jarige Carlos Santana met zang van Rob Thomas en Smooth. Zometeen om 19:30 het Groningse nieuws. Edwin, wat zit erin?
1: Opnieuw vernieling op het Sprookjespad in Stadskanaal.
2: Tijd voor een hogere rente.

0: voordat u verdient.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Bijna 19:30, tijd voor het Groningse nieuws. Edwin, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Opnieuw vernieling op het Sprookjespad in Stadskanaal, meldt RTV 1. Volgens initiatiefnemer Bert Lichteijger is alles gesloopt en gestolen. Op het Sprookjespad staan kabouters, bruggen en kunst, en het is niet voor het eerst dat er vandalisme is daar. Lichteijger wil camera's ophangen, maar dat mag niet vanwege privacyregels. Oud-directeur van de Provinciaal Groningen Sportraad, Wim Mens, is overleden. De inwoner van Zandberg was jarenlang directeur van Huis van de Sport en organisator van het Groningen Sportgala. In 2002 was Mens de drijvende kracht achter de komst van de Giro d'Italia naar Groningen, en hij ging daarvoor zelfs op audiëntie bij paus Johannes Paulus II. Wim Mens was al enige tijd ziek, hij is 83 jaar geworden. FC Groningen heeft het weekend met 2-1 verloren van AEK Athene. Na rust was het onrustig. Met opstootjes en een zware overtreding zag ook trainer Dick Lukien.
7: Zeker de overtreding op Travis, daar schrok ik enorm van. Want ik denk als zijn been op de grond staat dat hij gewoon zijn been breekt. Dus die jongen kwam ook binnen, heeft zijn excuses aangeboden. Dat zijn dingen die vind ik niet kunnen.
6: Travis Hennis kwam goed weg. De speler van AEK kreeg rood. Ondanks de nederlaag was Lukien niet ontevreden.
7: Ook de tweede helft heb ik best wel goede dingen gezien. Maar de eerste helft vond ik een stabiele ploeg. Die na een wat weifelend begin, denk ik, de overhand kreeg in die wedstrijd. En het goed heeft gedaan.
6: Voor de FC scoorde Oscar Zawade de enige Groningse doelpunt. Het enige Groningse doelpunt. En vrijdag oefende Trots voor het Noorden weer. In Gieten staat dan FC Volendam op het programma. De Friese Jort van Zutphen heeft de 5e editie van de Kardinger Bultra gewonnen. De Kardinger Bultra is een hardloopwedstrijd waarbij 24 uur lang elk uur een ronde van zo'n 6,7 kilometer moet worden afgelegd. In de laatste ronde kwam van Zutphen als snelste over de finish, al was het geen gemakkelijke overwinning.
8: Ik was echt stikkapot over de finish, dus dat gevoel is echt, nou, echt heel, heel vervelend, heel naar. He, dat, maar wel. Ook wel heel veel opluchting dat het gelukt is. En tijdens de race, deze laatste ronde, ja, ik was eigenlijk ook heel bang om te verliezen. Dat voelde ik heel. En het was heel ingewikkeld even.
6: In een schuurtje bij een huis aan de Zwaluwoever in Delfzijl is afgelopen nacht de brand uitgebroken. Het vuur werd tegen 5:10 ontdekt. De brandweer had de vlammen snel onder controle. Dat is over Noordnieuws. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
9: De Ochtendploeg
10: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen. Pekela heeft een probleem met de opvang van Oekraïners. Burgemeester Jaap Kuin trok erover aan de bel en ligt dat zometeen toe.
11: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.

0: Frans Schulman en de ochtendploeg en Breakaway.
1: Help mij, ik heb een probleem. Met die noodkreet stapte burgemeester Jaap Kuin van Pekela onlangs naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Pekela vangt 370 Oekraïense vluchtelingen op. Deze groep valt onder een speciale beschermingsregeling, waardoor ze niet in reguliere AZC's terechtkomen. Gemeenten moeten voor opvang zorgen en krijgen daarvoor geld van het Rijk, maar die regeling leek te vervallen, waardoor gemeenten opeens alleen verantwoordelijk zouden worden voor de opvang. Voor Pekela, maar ook andere kleine gemeenten, zou dat een onmogelijke taak zijn. Meneer Kuin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk die speciale beschermingsregeling voor Oekraïners met 2 jaar verlengd heeft. Is het probleem daarmee ook van tafel voor u?
2: Nou ja, wel per direct, hè, want anders was het volgend jaar een probleem geweest. We hebben nu meer tijd om met elkaar te kijken hoe wij kunnen zorgen dat het probleem niet ontstaat. Met andere woorden, we moeten gaan nadenken hoe wij die Oekraïners gaan huisvesten. Hoe we zorgen dat ze aan het werk komen en dat soort zaken.
1: Ja, want is dat dan een taak voor de gemeente? Dat zou toch een taak voor het Rijk moeten zijn?
2: Nou, dat is precies wat u zegt, wat ik ook vind. Hè. Dus ik zeg, we hebben met elkaar op basis van een vraag van het Rijk, dat hebben we in Groningen met z'n tiende gedaan, gezegd, nou, wij willen prima die Oekraïners opvangen, in het geval in Pekela, in 2 oude verzorgingstehuizen. En dan zou het ook logisch zijn dat als de regeling ophoudt te bestaan, omdat nou ja, de oorlog langer duurt, of omdat mensen niet terug kunnen, of wat dan ook, dat je ook met elkaar dan afspraken maakt hoe je gaat zorgen dat die mensen gehuisvest worden of teruggaan. Dat zou ook nog een optie kunnen zijn als de oorlog voorbij is. Maar daar moet je dan voor mij met elkaar ook het probleem lossen en niet zeggen, nou gemeente, dus dan was het op de regeling. En zorgt u maar dat u voor iedereen huisvesting vindt. En dat soort zaken.
1: Ja, want de oorlog duurt al best lang natuurlijk in de Oekraïne daar. Die mensen zijn hier ook al behoorlijke poos. We hebben gezien hoe de Oekraïners kwamen. Die gingen ook best snel aan het werk. Sommigen zijn ook doorgestroomd. Hebt u dat ook gemerkt bij u in de gemeente dan?
2: Ja, zeker. Het grootste deel van de Oekraïners werkt ook. Alleen die hebben allemaal losse contracten en geen zekerheden. Dus zij kunnen bijvoorbeeld geen huis. Ja, ze mogen wel een huis huren. Maar als ze een huis huren, ja, en zij hebben geen recht op WW en al dat soort andere zaken. Dus dat betekent dus dat als hun werk vervalt, of omdat hun werk stopt, is vaak tijdelijk werk, ja, dan hebben ze op dat moment weer niks. Dan moeten ze weer terugvallen op de tijdelijke huisvesting.
1: Wat moet er dan de komende 2 jaar gebeuren, vindt u?
2: Nou, we moeten met elkaar afspraken gaan maken. Kunnen Oekraïners terug en hoe en op welke manier? Hè? Want er zijn ook Oekraïners, delen van Oekraïne waar misschien niet wordt gevochten. Nou, dat moet ik wel zeggen dat de laatste berichten natuurlijk weer zijn dat er heel veel gevochten worden. Dat er wel heel veel bombardementen zijn. Dus de kans op teruggaan op dit moment is klein. We moeten kijken dat een aantal Oekraïners die hier ja, misschien wel moet blijven. Omdat ze alleen, hè, want er zijn heel veel vrouwen met alleen kinderen, die hebben geen nabestaanden meer. Ja, dan moeten we naar kijken of we daar geen huisvesting voor kunnen realiseren. En ik heb bijvoorbeeld gezegd, het zou dan niet mogelijk zijn dat we 1 van de 2 locaties om gaan bouwen tot bijvoorbeeld woningen, tot studio's of kleinschalig wonen, zodat je daar wel kunt wonen.
1: Ja.
2: U moet begrijpen, waar vroeger onze ouders in een bejaardentehuis op één kamer in een eentje woonden, daar wonen nu 4 Oekraïners in stapelbedjes zonder dat ze een eigen ruimte hebben om te koken of om tv te kijken. Dat moeten ze allemaal op een gezamenlijke ruimte doen. Dus dat is ook op lange termijn niet houdbaar.
1: Maar het Rijk is wat u betreft aan zet, maar we weten ook dat, kijk naar Ter Apel bijvoorbeeld, dat er niet allemaal even snel gaat.
2: Nee, dus ik ben wel blij dat ze nu verlengd hebben. En ik hoop eigenlijk mee dat dat een signaal is om met elkaar er ook naar te gaan kijken hoe we dit probleem kunnen gaan oplossen. Ik zie een grote bereidheid bij de Oekraïners om te gaan werken, maar we moeten met elkaar wel gaan praten. We kunnen niet altijd van ons uitschuiven. Ja, we moeten een keuze maken. Gaan een deel van die mensen terug en zo niet als ze hier blijven? Kunnen we dat aan? Zijn er huizen voor? Moeten we er huizen voor gaan bouwen? Nou ja, die hele discussie die moeten we met elkaar ding gaan voeren. En ik hoop met het verlengen, dat ze in ieder geval niet gaan voeren. Dus de druk is er voor ons in ieder geval nu even af.
1: Dank voor de toelichting. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela was dat. En zometeen, wat is er eigenlijk aan de hand?

0: Franse klanken van Julien Clerc en Hélène met Suzanne en Freek daarvoor. Het is 14 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, de herfst begint vroeg dit jaar, zeg.
1: Nou, dat is een beetje overdreven.
0: Maar er is wel een flinke wind.
1: Jazeker, ook dat. Ja. En de temperaturen zitten gewoon onder de moot. Van normaal gesproken mogen we gewoon van dikke 23 graden overdag in. En ja, nou, daar komen we deze week in eerste instantie naar aan het touw. De windrichten doet wat dat betreft ook wel het een en ander. Maar ja, het zeewater is mooi op temperatuur. Het zit allemaal bij de 21 graden, 21 graden. Maar ja, die koldere lucht die schroeft er op een gegeven moment wel overheen dat het ook echt afkoudt. Maar aan het eind van de week zit de wind weer in het zuidwesten. Ja, en ik kom zo verder de provincie en de 24 graden weer in zich. Maar ja, het is ook wat licht wisselvallig. In Verdolgen is het ook al niet veel over. Het is wat wisselbewolkt met wat zon. Maar soms ook wat hele lichte buitjes. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht flinke opklots. 11 tot 15 graden als minimum. En dan is er regelmatig zon. De wind is maar eens motig. Komt nu het noordwesten met 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Afgelopen weekend was de jaarlijkse ganzentelling in onze provincie. Er is al jaren veel te doen over de schade die ganzen brengen aan landbouwgrond. En om te kijken hoeveel ganzen er nou zijn, ging verslaggever Maarten Siepel op pad met jager Reinder Wobbers.
2: Ik sta op een agrarisch veld eigenlijk tussen Regenkerk en Hoogkerk in met jager Reinder Wobbers. Ja, Reinder, we zijn een kwartier onderweg, maar al flink aantal ganzen geteld.
3: Ja, een behoorlijk aantal. Ik heb meer dan 50 grauwe ganzen geteld en 32 Canadese ganzen tot dusver.
2: Zijn die er eigenlijk heel veel in onze provincie, ganzen?
3: Ik zou gelijk maar zeggen, te veel.
2: Waarom dan?
3: Ze brengen veel schade met zich mee. Ze vreten dat nieuwe gras van de boeren, wat net gemaaid is. Daar krijgen ze veel aanvraat. En dat is altijd schade natuurlijk voor de boeren.
2: Want waarom is het zo belangrijk om te tellen en om je heen te kijken hoeveel ganzen er zijn?
3: Ja, er komt steeds meer ganzen. Dus we willen graag weten wat we daaraan kunnen doen. En of we daar wat aan mogen doen. En er zijn, af en toe is er wel een, krijg ik wel een machtiging om wat ganzen af te schieten. Maar als je een keer schiet, dan zie je de ganzen om mij een week niet meer. En dan zo gaat het een beetje.
2: U bent dan ook jager. Ja, er zullen bijvoorbeeld ook organisaties zijn die zeggen van ja, we moeten niet jagen op die beesten. Want ja, dat kan ook wel op andere manieren dat we die ganzen kunnen verjagen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou, er zijn wel van die knalpotten, zeggen wij daar tegen. Dan verjaag je ze ook wel wat, maar dan verplaats je ze alleen maar. En dan heeft een buurjager of een buurman van het boerenbedrijf, die heeft er dan weer last van. Dus dat is voor mij een beetje water naar de zee dragen.
2: Ja, maar toch bijvoorbeeld ook de dierenbescherming zegt ook, het aantal ganzen neemt steeds meer toe, dus jagen heeft niet zoveel zin.
3: Er wordt veel te weinig afgeschoten. En dat komt doordat er veel weerstand op is. Vroeger werd er nooit naar omgekeken dat er een jager liep. En als er nu een jager loopt, dan word je gelijk uitgemaakt voor moordenaar en dat soort dingen. Nou ja, dat schrikt wel een beetje af natuurlijk.
2: Want hoe kijkt u daarnaar inderdaad, dat men toch zo'n negatief beeld heeft van het jagen?
3: De mensen zien alleen dat er wat afgeschoten wordt, dus dan ben je een moordenaar. En de dieren hebben het recht om te leven. En dat vinden wij ook, alleen het moet beheerd worden. In de goede zin des woords.
2: Nu is het dan zo dat er inderdaad ganzen geteld worden. Als je nou zo'n hele dag hier bijvoorbeeld gaat staan, hoeveel tel je er dan?
3: Veel. Heel veel. Ik kan het niet zeggen hoeveel, maar kijk, we hebben net wat ganzen weggejaagd en nu zijn ze er alweer.
2: Dus dat gaat eigenlijk gewoon de hele dag altijd maar door?
3: Ja, dat gaat steeds door.
0: Jager Reinder Wobbers in gesprek met Maarten Siepel. Zometeen de pepernoot en ons loopt het vuur.

0: Mika en Grace Kelly. Pepernoten mogen wat mij betreft het hele jaar verkocht worden. Is ons lopend vuur. Ze liggen namelijk alweer in de winkel, echt waar. Wat vind jij? 050-318-28, daarvan komt er op binnen, Petra.
1: Nou, Gea vindt dat de pepernoten nog maar even in de fabriek mogen blijven liggen. Ze zegt, ik koop ze pas als Sinterklaas in het land is. En Anita zegt, ja, ik snap niet dat er mensen zijn die zich druk maken over het feit dat er nu al pepernoten in de winkels liggen. En daar reageert Saskia dan weer op. Wil je niet, dan koop je ze niet. Dan loop je door en ga je door met je leven.
0: Zo is dat ook. Maar druk maken is altijd leuk over dingen die niet belangrijk zijn. Ja. Maar niet te druk, mensen. Het is vakantie. Pepernoten mogen wat mij betreft het hele jaar verkocht worden. Reageer op 050-318-288 en doe te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 35% van de stemmen.

0: ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En extra...

0: Het is nu 8 uur.
1: Door Al Degens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

You! Yes! Can't you behave the

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
2: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Van heinde en verre zie je inderdaad de grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.

Yippie! Yippie! Ah! Yippie! Ah! Eh! Yippie! Fascinese is een goed reden, Gino. Maar ernstig.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: Het is nu 10:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1:00 vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de

0: Het is vakantietijd, dus er is vandaag geen reguliere uitzending van Goud, maar een editie van Zomergoud. En in Zomergoud spreken wij met een gast die eerder in de uitzending van Goud is geweest, maar waarvan het onderwerp en gesprek eigenlijk nog niet klaar is. En daarom staat Zomergoud in het teken van een goudgesprek. We nemen de tijd om met onze gast een uur lang te spreken. En vandaag hebben wij twee gasten bij ons in de studio aanwezig, Sander en Yvette. Ja, welkom bij ons in de studio.
1: Dankjewel.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Spannend, of niet?
1: Een beetje.
0: Dat zie ik wel, inderdaad. Ja, jullie zijn in januari dit jaar in de uitzending van Goud geweest. En jullie hebben de wereld rondgezeild. En zijn na 5 jaar weer terug in Groningen. En jullie hebben ook muziek voor ons meegebracht voor dit goudgesprek.
2: Alleen maar lekkere hitjes.
0: Ja, echt een beetje de zomervibes. Of niet helemaal. Yvette, ik zie jou een beetje kijken van nou...
1: Het is een beetje een mix, denk ik. Ja.
0: Dat is alleen maar goed, ja. Hè? Een mix.
1: Ja.
0: Voor ieder wat wils dan.
1: Ja.
0: Ja, precies. Maar wel met het gevoel van de zeiltocht.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Kijk, dat is dan wel weer heel leuk natuurlijk. Ja, allereerst zou ik jullie willen vragen... Of kunnen jullie even voorstellen voor de luisteraars?
2: Nou ja, ik ben de kapitein. Mijn naam is Sander. En geboren in het... opgegroeid in Friesland. Daarna naar Groningen verhuisd. Ja, mijn hele leven op het water doorgebracht. En één grote droom. En dat was een wereldreis.
0: Ja. Ja, dat heb je vaak met Friesland natuurlijk. Hè? Dat je veel op het water zit en zo natuurlijk.
2: Maar... Elk weekend lekker zeilen.
0: Ja. Ja, dus echt mee opgegroeid ook.
2: Absoluut.
0: Ja. Ja. En dan kijk ik jou aan, Yvette.
1: Ik ben Yvette. Ik ben opgegroeid in Rode. Ben geboren in Groningen, opgegroeid in Rode, dus in Drenthe. Ik heb niet zoveel met zeilen. Ik had niet zoveel met zeilen, nu ondertussen dus wel.
2: Maar jij zocht op een gegeven moment, zocht jij een man met een boot.
0: Ja,
2: dat heb
0: jij
2: gezocht.
0: Kijk, dit zijn de verhalen, hè? Dat is mooi.
1: Ja. Nou ja, ik dacht, het is wel leuk, een sloepje misschien. In Amsterdam woonden we toen allebei. Dat is misschien wel leuk.
0: Maar gezellig door de grachten en zo.
1: Ja. Toen werd het iemand met een zeilboot. Nou, ook goed.
0: Ja, ook goed. Je had ook wel zoiets van dan maar de grotere wateren dan af. Want dat is wel eventjes iets anders dan een sloepje.
1: Ja, nee, absoluut. Dat was wel even wennen.
0: Ja.
1: Ik moest nog wel leren zeilen toen we elkaar hadden ontmoet. Maar dat ging redelijk.
2: Dat ging hartstikke goed.
0: Nou, dat is hartstikke fijn.
2: Ja. Ja, Yvette die zegt nu ook na 5 jaar zeilen de hele wereld rond. Zegt ze nog steeds, ja, ik ben niet echt een zeilster. Ja,
0: Nee, precies. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Want hoe kom je er nou bij om inderdaad de wereld rond te willen zeilen? Want dat is geen zomaar een ideetje. Ik bedoel, daar moet je ook wel wat voor opgeven.
1: Ja, nou, ik denk dat het bij Sander eigenlijk is begonnen... via zijn ouders of vader, denk ik al. Dat is ook een fervent zeiler. Dus hij is altijd wel opgegroeid met het idee van zeilboot... en wat je er eigenlijk allemaal mee kan en hoe ver je kan. En toen wij verkering kregen, toen was Sander bezig om een boot te kopen. Dat was eigenlijk ook... hoe het ging op onze eerste date, van goh, ik ga een boot kopen, wat vind je daarvan? En dat ik zei, nou ja, dat weet ik niet, maakt mij geen idee. Maar
0: een goede opener.
2: Ik woonde in Amsterdam en die huizenprijzen waren echt niet normaal.
0: Nee.
2: En toen dacht ik, als ik nog een klein bootje koop en die helemaal opknap en dan weer verkoop en dan nog iets groter bootje, dan kan ik op een gegeven moment, als ik straks ooit met pensioen ben, nou, dan kunnen we wel misschien een reis gaan maken met een iets grotere boot.
0: Ja.
2: Nou, en dat ging al snel. Dat
0: idee want werd jullie zijn nog niet met pensioen, zeg maar.
2: Nee.
0: Ik bedoel,
2: nee.
0: Dat ging vrij vlot dan.
1: Ja, nou, ik hou altijd wel van reizen. Ik heb veel gebackpackt ook, maar dus altijd reizen over land.
0: Ja.
1: Maar wel naar verre bestemmingen. En toen wij verkering kregen en die boot er ook kwam... toen dacht ik, ja, maar hey, wacht eens even. Nu kunnen we misschien wel een stukje verder. En dan naar eilanden waar je normaal gesproken niet zo snel komt.
0: Ja.
1: Dus we hebben wat meer over gaan lezen... veel zeilverhalen gelezen. En het meeste wat mij aansprak, de droombestemmingen... die zijn toch wel echt in de Pacific. Dus de stille Zuidzee, de grote oceaan.
0: De Bounty-eilanden.
1: Ja, ja. En toen gingen we bekijken van... goh, kunnen we daar dan eigenlijk ook naartoe? Maar ja, dan zit je al aan de andere kant van de wereld. Dus dan kun je maar net zo goed eigenlijk... meteen de hele wereld ook rond.
0: Ja, want je kan niet echt terug eigenlijk met een zeilboot.
1: Nee.
0: Maar goed, daar hebben we het ook nog even over straks natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat brengt ons eigenlijk even bij het eerste nummer. Mark Knopfler met Barrel. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Ja, wij zijn Mark Knopfler, Dire Straits fan thuis. Mijn ouders hadden vroeger een boot en die heette Brothers in Arms. Een van de mooiste nummers van de Dire Straits. En toen gingen wij muziek luisteren. Toen kwamen we op Beryl. En toen hebben we ons schip Beryl genoemd.
0: Oké, nou we gaan luisteren.

0: Mark Knopfler dus met Barrel. Ja, hoe lang zijn jullie eigenlijk aan het voorbereiden geweest?
1: Ja, ik kocht het schip en toen leerden we elkaar net kennen. Op de eerste date zei ik van, goh, ik ben bezig met een schip te kopen in Maleisië. Want in Nederland kon ik dat helemaal niet betalen. Ja, ik was nog te jong, te weinig. Dus dat schip heb ik naar Nederland getransporteerd en daarna...
2: Dat was in 2016. Dat schip is in 2017 in Nederland aangekomen. En toen zijn we eigenlijk al begonnen met wonen op het schip. Toen moest het helemaal klaargemaakt worden om ook erop te kunnen wonen. Want het had 7 jaar, eigenlijk was er geen onderhoud aan gepleegd.
1: Dat was ook de reden dat we het konden kopen. En ook... Met heel veel afbetalingen moesten we op het schip gaan wonen. Om het af te kunnen betalen. Nee, dat was echt een... we deden dagtochtjes met het schip in de avonden. Nee, het was dag en nacht werk om het voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt.
0: Ja. Ja. Ah ja, dat is wel mooi, hè? Als je echt een droom hebt. Om daar gewoon ook heel hard voor te moeten werken, inderdaad. Ja. En toen, hè, jullie hadden echt zoiets van... Oké, we gaan die wereldreis maken. De boot is...
2: Toen hebben we dus eigenlijk gezegd... hoe ga je dat het beste doen? Dan Sander zei, nou, eigenlijk moeten we gewoon een datum prikken en daar naartoe werken. En toen hebben wij als datum geprikt augustus 2020. En dat was dus in 2017, 2018 ongeveer, denk ik. Dus toen hadden we zo'n drie jaar om voor te bereiden. En dat hebben we gedaan door middel van heel veel dingen te vernieuwen aan het schip. Goed inlezen, want inderdaad ook de route een beetje bepalen. Want waar ga je dan precies langs? Welke landen? Wat kan wel, wat kan niet? Ook qua visum, et cetera. Dus dat heeft ongeveer 3 jaar geduurd. En die stip op de horizon die kwam steeds dichterbij.
0: Ja.
2: En het is gelukt om ook te vertrekken. Ook al was het wel midden in COVID-tijden toen. Dat hadden we natuurlijk niet helemaal zo gepland.
0: Want hoe was dat dan? Want eigenlijk alles... Alles ligt stil.
1: Een geluk bij een ongeluk, denk ik wel.
0: Ja.
1: We hebben een hele COVID-zomer helemaal gemist.
0: Ja.
1: Toen waren we op zee en ook eentje meegemaakt. Toen we in de Caribe aankwamen. Maar ideaal.
0: Ja, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Jullie hebben dus eigenlijk niet het begin met de lockdowns en dat soort dingen. Toen waren jullie al weg.
1: Ja, de eerste hebben we meegemaakt. De tweede in mindere mate. Toen waren we veel aan het zeilen. En de derde... Ja, ook.
0: Maar ook bang voor geweest dat je denkt van... oh jeetje, misschien moeten we wel een keer terug met het vliegtuig of zo. Hoe gaan we dat doen? Straks zitten we vast in het buitenland.
2: We zijn weggegaan met het idee van... we zien wel even hoe ver we komen. Toen zijn we uiteindelijk tot aan het Caribisch gebied gekomen. En daar moesten we wel de beslissing maken... oké, gaan we nu verder naar de Pacific, waar we zo graag naartoe wilden. Maar dat kon niet, omdat daar eigenlijk alle landen nog dicht waren. Die lieten geen mensen toe. Dus dat... we konden niet door het Panama-kanaal op dat moment. Toen moesten we beslissen, oké, gaan we dan hier in het Caribisch gebied blijven zeilen? Maar dan kost het ons wel een jaar van de tijd die we eigenlijk hadden geraamd voor die hele reis. En het is niet gratis en er is geen inkomsten.
0: Ja.
2: Dus toen hebben we bedacht, dan zetten we de boot op de kant. In Aruba lagen we toen. Daar hebben we de boot gelaten, zijn we zelf teruggegaan naar Nederland om te werken.
0: Ja.
2: Toen konden we weer een klein jaar hebben gewerkt. Waardoor we ook weer even kiet draaiden qua kosten.
0: Ja, precies.
2: Dus dat was fijn. Dan verloren we er ook niet zoveel aan. Behalve een jaar tijd. Maar goed, zijn we het jaar daarop hebben we het weer opgepakt. Vanaf Aruba. En toen waren de landen in de Pacific wel open. En toen konden we er wel naartoe.
1: Ja, het Panama-kanaal was weer open.
0: Ja.
1: Dus daar konden we ook doorheen.
0: Ja, want in principe, je weet dat je 5 jaar bezig bent. Banen en zo... Dat moet je dan opzeggen, want je kan niet zomaar even 5 jaar vakantie nemen natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, omdat je er zo naartoe leeft, dan weet je dat wel. Dan werk je er ook wel naartoe. Maar dat is ook het moeilijkste, is echt het losgooien. Het losgooien van je baan is één ding, maar vooral familie en vrienden.
0: Ja.
1: Dat afscheid, dat was echt tranentrekkend. Was
0: zo vergaan we nog wel.
2: Ja.
1: Mijn broer en zussen hebben allemaal kinderen. Dat was echt, echt vreselijk.
2: Ja, die neefjes en nichtjes die hebben ons uitgezwaaid. En dan mis je toch een deel van hun opgroeien ook.
0: Ja, dus, zeker.
2: Dat was wel het lastigste. Maar die banen, dat daarvan denken, die krijgen we wel weer opnieuw. Daar vinden we wel weer iets op.
0: Ja.
1: Achteraf is dat overigens wel heel goed gegaan. Want we hadden een satelliettelefoon, daarna Starlink. Een hele goede internetconnectie. En heel veel video gebeld. Echt nog meer aan de keukentafel gezeten online dan we normaal zouden doen in het normale leven.
0: Ja, dat is dan ook wel weer zo. Dan zoek je dat toch wel meer op natuurlijk. Ja, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. En praktisch gezien, want je kan niet even boodschappen halen als je op zee bent. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat klopt. We hebben twee watertanks van 300 liter. Dus dat is 600 liter water. Daar kunnen we ongeveer anderhalve maand, als we zuinig doen, van leven. Maar dat is water. We hadden ontzettend veel blikken. Iedereen had bij ons afgescheid, hebben ze een blik meegegeven. Nou, we hadden ongeveer voor 2-3 maanden blikken aan boord. Ik denk 3-4 maanden. Sterker nog, toen we terugkwamen in Nederland na 5 jaar hadden we nog steeds Unox blikken in het vooronder. Ja,
2: ja, nog steeds een rode kool heb ik volgens mij nog steeds, die nooit geopend is. Een blik rode kool. Maar goed.
1: We leven nog. Ja,
2: we hebben op de boot is gewoon vol met allerlei compartimenten waar je heel veel kan wegstouwen. Dus we hadden gewoon echt heel veel eten mee. Dus we kunnen onderweg, ja, we kunnen best wel heel erg lang zonder supermarkt. Ja. Maar we zijn ook groot fan van, ik weet niet of ik hier reclame mag maken voor supermarkten, laat maar. Nee, maar we hebben ook groot ingeslagen bij supermarkten nog in Europa.
1: Ja. En daarbij alle lokale bevolking, die moet ook eten. Ja. Dus die hebben ook gewoon hun groente en fruit. Soms wat minder groente, wat minder, ja, fruit, dat ging wel goed, maar minder groente. Maar dat is dan ook wat het is. En dan,
0: ja, maar je hebt toch ook die oversteek van Canarische eilanden naar het Caribisch gebied. Ja, dat is best wel een tijdje.
2: Maar je leert dus heel erg welke groentes lang blijven. Zoals aan boord uien, die kunnen heel erg lang. Pompoenen hebben we heel veel gegeten, want dat blijft ook heel lang goed. Kool, als je het maar afpelt van de buitenkant, dan blijft dat ook ontzettend lang goed. Dus je hebt toch gewoon heel veel soorten groenten die eigenlijk best wel lang goed blijven.
0: Heb je daar ook van tevoren over nagedacht? Van hé, wat kunnen we meenemen en wat?
2: Ja, er zijn wel wat netwerken ook binnen de zeilerscommunity die elkaar allemaal tips geven over dit soort dingen. Dus dat leer je ook wel naarmate je dat dus meer daarin verdiept en meer spreekt met mensen die het ook al eens hebben gedaan of ook gaan doen. Iedereen die wisselt wel de tips en de trucs uit. Dus dan ja, op die manier kom je daar wel achter.
0: Ga je ook vissen eten?
1: Nou, ik ben een vervent visser. Oh, en op een gegeven moment ving ik zoveel vis dat alle boten naast ons op de ankerplek ook wat vis kregen. En ook later in de Pacific heel veel heb kunnen ruilen. Want die hebben wel kleine bootjes voor de lokale, voor de kleine visjes om die eilanden heen.
0: Ja.
1: Maar die kunnen niet die grote tonijnen vangen.
0: Ja, juist.
1: Van een meter of anderhalf meter.
0: Oh jeetje.
1: En dan, ja, dat zijn dat.
0: Ja, dat zijn mooie visjes, ja.
1: Ja, 100 kilo aan tonijn.
0: Och,
1: ja,
0: jeetje.
1: Dat is toch wel.
0: Ja, dat is niet eventjes. We gooien even een dobbertje uit en dan komt de visje aan.
1: Dus dan ruilden we weer groenten en fruit met de lokale bevolking. En de hele vriezer zat vol dan met verse vis.
0: Ja.
2: Ja, want we hebben wel een koelkast en een vriezer aan boord. Dus er kan wel iets worden bewaard, maar niet 100 kilo tonijn.
0: Nee, dat is toch aardig beperkt dan.
2: Nou, en
0: dan
2: 100 dan ga je kilo is ook wel heel. Heel veel misschien.
1: Ja, die was wel eentje hebben we daarvan gevangen. En de rest rond de 40, 20, 30.
0: Maar die heb je
1: 40.
0: Toch wel even op de foto gezet en alles, denk ik.
1: Ja,
0: dat is toch wel een bijzondere vangst.
1: Foto's,
0: ja, precies. En douchen en dat soort dingen. Ja, ik denk dan even heel praktisch hoor. Maar dat,
1: Vijf jaar niet douchen.
2: Nee, het kan allemaal. Het kan allemaal. Maar je wordt gewoon heel spaarzaam, ook met water. Dus op een gegeven moment kon ik op de oversteek douchen met een half liter, zo'n leeg spa-flesje, zeg maar. Een halve liter en daar kon ik dan zelfs mijn haren mee wassen en douchen. Dus
0: oh, wauw.
2: Ja, het kan wel.
0: Doe je dat nog steeds? Of heb je dat nog meegenomen?
2: Nee,
0: of
2: nee.
0: Nu niet meer nodig.
2: Maar ik heb nog wel steeds, als er ergens een kraan loopt, terwijl er niks mee wordt gedaan, dan moet hij wel uit.
0: Ja.
2: Daar kan ik niet goed tegen.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Dus dat blijft er wel een beetje in zitten. Gewoon.
2: Ja.
0: Nou ja, is in principe niets mis mee natuurlijk.
2: Dat denk ik ook niet, nee.
0: Nee, dat kan je wel weer meenemen. Maar goed, dan zijn jullie dus in het Caribisch gebied. Hoe ging dat eigenlijk met zeeziekte of zo? Hebben jullie daar nog last van gehad? Want dat is in principe de eerste. Oh, er wordt gelijk gelachen.
1: Leuk, want, Nee, ja, ik heb er weinig last van, maar Yvette die heeft er.
2: Ik heb behoorlijk last van zeeziekte.
0: Ja. Oh jee.
2: Ja. Maar er bestaan wel remedies tegen. Dus ik heb wel alles geprobeerd. Uiteindelijk wat het beste helpt bij mij zijn van die pleisters, scopodermpleisters achter je oor. En die werken dan 3 dagen. En dan kan je nog een keer wisselen naar je andere oor. Heb je weer 3 dagen. En dat werkt.
0: Oké. Dus je had wel ook een kastje vol met pleisters,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Ja, oh, we hebben een kast vol met allerlei medicatie wat we mee hadden. Ja.
1: Nou, en binnen de Zeilers community heb je ook, er wordt dan Zeilers dementie genoemd. En als je dan aankomt, dan ben je ziek geweest en zie je het helemaal niet meer zitten. En op het moment dat je aan wal komt, dan is het ook meteen over.
0: Ja, hè?
1: En daar heeft Yvette last van. En dan zegt ze, ach, het viel toch ook allemaal wel weer mee. En dan waren we echt die golven, waren huizen hoog en echt stormen. En dan, ach nee, als we dit viel wel mee. En dan,
2: laat ik Sander beloven, oh, laat me dit nooit meer doen. Ik vind het zo erg. En oh, dan kan ik niks eten dagenlang. En dan ben ik helemaal een hoopje ellende. En dan zeg ik, dit ga ik nooit weer doen.
0: Nee.
2: Je regelt het maar, de volgende oversteek.
1: Ben ik dan geen goede vriend? Moeten we het wel weer doen? Dit is de laatste keer.
0: Ja. En dan zet Yvette weer gewoon af. En dit wordt hem gewoon niet.
2: Maar ja, dan zijn we weer ergens aan wal. En dan denk ik, viel toch wel mee? Nou, vreselijk. En elke keer denk ik, ach, ben er weer ingetrapt.
0: Maar is het dan ook dat het gewoon iedere keer weer terugkomt? Wendt het niet?
2: Ja, nee. Okay. Bij mij, dat zegt men wel inderdaad. Van je moet er even doorheen en dan is het over. Daar is bij mij helaas geen sprake van. Dan moet ik wel zeggen, het laatste jaar is het bij mij wel echt verminderd. Dus misschien heeft het wel ook met leeftijd te maken. Want het is zo dat...
1: Nee, maar vlakke zee hier onder die eilandjes, dat ging allemaal niet goed.
2: Nee, ja, het heeft met je evenwichtsorgaan te maken. Ja. En naarmate je ouder wordt, wordt dat wat minder gevoelig. Dus daar kan het ook mee te maken hebben.
0: Ja, dat gaat gewoon vastzitten, heb ik wel eens gehoord. Maar goed. Ik denk dat we nog weer even door moeten met het volgende muziekje. Wat hebben we klaarstaan? Sailing to Philadelphia.
1: Oh ja, heerlijk.
0: Ja.

0: Ja, Sailing to Philadelphia van Mark Knopfler. Ja, en toen waren we in het Caribisch gebied.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Nou, en toen moesten we eigenlijk door het Panama-kanaal richting de Pacific. En dat was echt dat de grote droom. En als je de Pacific hebt bezeild, de grote oceaan, 3-4 weken op zee. Ja, spannend. Eerst nog de Galapagos, hè? Een van jouw lievelingsplekjes.
2: Ja, Galapagos-eilanden, echt geweldig. Alle dieren daar. En ja, dat was echt fantastisch. Maar daar moet je dus ook klaarmaken voor die hele grote oversteek van 3 weken. 3000 mijl zou dat zijn.
0: Ja, dat is bijna 5000 kilometer.
2: Dat
0: hè?
2: Is echt heel erg ver. Ja, ja, dat is echt heel groot vlak water.
0: Nou, heb ik gelezen, maar ja, corrigeer me of het klopt of niet. Je bent eigenlijk niet zo van de oversteken.
2: Nee, dat klopt.
0: Heeft dat te maken met de zeeziekte?
2: Nou, onder andere met de zeeziekte, ja. Maar ook het hele idee dat alles zo ver van je weg is. Eventueel hulp als je het nodig zou hebben.
0: Ja.
2: Weet niet, als je een keer naar het ziekenhuis zou moeten of wat dan ook. Ja, dat kan allemaal niet.
0: Nou, de tandarts.
2: Ja, je weet het niet wat er gebeurt. Maar ook niet alleen als er met ons iets gebeurt, maar ook als bij het thuisfront iets gebeurt.
0: Ja.
2: Kunnen we ook niet zomaar zeggen, hey, we komen eraan. Want er is niet een vliegveld in de buurt waar je op kan stappen. Dus die angsten zitten bij mij altijd wel in mijn hoofd eigenlijk.
1: Ja, je moet je voorstellen, je bent met z'n tweeën. En er gaan wel meerdere boten. Maar je bent dag en nacht aan het zeilen. 'S Nachts kan je niet even ankeren.

0: Het is eigenlijk een heel huishouden wat je ook nog eens moet...
1: Heel strak ritme.
0: Ja.
1: Hè? En de boot controleren en de zeilen aanpassen. En dan komt er een navigeren en kijken naar het weer voor de komende week.
2: Ja. Ja, want dat komt er natuurlijk ook nog bij, het weer inderdaad. Maar Panama-kanaal, dat kan me ook zo voorstellen dat dat ook een hele belevenis is.
1: Met die grote schepen?
2: Ja.
1: Ja, fantastisch. Maar het was wel zo, alle zeilers om ons heen die niet opgegroeid zijn in Nederland... Die vonden het nog indrukwekkender. Kijk, wij in Nederland zijn toch wel gewend met een aantal vrij grote sluizen. En de rest van de wereld heeft dat bijna niet.
2: Ja, juist.
0: Ja, voor überhaupt een sluis. Er waren ook best wel wat mensen die...
1: Hadden nooit een sluis gezien, ja.
0: Ja, inderdaad. En dan denken wij, ja oké, dat principe van de sluis, dat kennen we wel.
2: Ja.
0: Dat hebben we hier natuurlijk vaak genoeg geoefend.
2: Ja, ja.
1: Maar het is wel indrukwekkend.
0: Absoluut, ja. Het zijn wel enorme schepen die daar voorbij komen en waar je achter ligt. En,
2: ja, want je bent daar ook wel een tijdje. Het is niet, we gaan even in één dag de Panama-kanaal door.
0: Twee dagen duurt dat.
2: Twee dagen?
0: Ja.
2: Oké.
0: Ja. En één nacht slaap je dan op een meer tussen de twee sluizen in. Want je hebt eigenlijk aan het begin een sluis aan de Caribische kant. En dan ga je in een soort kolonne naar een meer. Daar overnacht je dan. Dan kan je voor anker. En dan ga je de volgende dag alles op de motor. Je mag dat ook niet zeilen. Omdat er natuurlijk heel veel vrachtverkeer ook is.
2: Ja.
0: En dan ga je de volgende dag naar de andere sluis. En die brengt je dan naar de Pacific.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Dus in totaal twee dagen.
2: In totaal twee dagen.
0: Ja.
2: Oké. Okay. En dan de Pacific.
1: Ja, dus toen waren we in de Galapagos. Nou, gedoken met hamerhaaien en prachtige natuur. Nou, dan bereid je je voor, dan ga je de mast in, dan controleer je alles. Je hebt het eten en drinken allemaal goed voor elkaar, het weer. En dan ga je eigenlijk met een groep tegelijk, vertrek je dan als de wind goed staat. En wij vertrokken, we waren 5-6 dagen waren we aan het zeilen. En we waren net een beetje ingeslingerd. Het ging hartstikke goed, we hadden goede snelheid. En het was 's nachts en ik ging heel even beneden kijken. Want we hebben de automatische piloot, dus het schip zeilt wel door. Maar ik ging even beneden kijken om te kijken van wat de wind ging doen. En navigeren, gaan we nog een beetje goed.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment, bam! En ik denk, wat gebeurt er? En ik ging naar buiten, het trappetje op. En ik keek om me heen en ik zie dat de mast eraf is gevallen. Een grote knal op het dek. Ligt die mast met alle zeilen ligt in het water, midden op de Pacific. En dus ik zeg tegen Yvette, kom naar buiten, doe je zwemvest aan. En Yvette die reageert van, zal ik het deklicht even aanzetten? En ja, het deklicht, dat hangt in de mast, dus die was er niet meer.
2: Nee.
1: Dit was het eerste moment van relativeren.
0: En ik had dus nog niet helemaal door wat er nou aan de hand was. Want ik had niet echt het besef dat iets was wat kon gebeuren. Daar had ik nog eigenlijk niet echt over nagedacht.
2: Nee.
0: Ik heb wel gehoord dat je zeil kan scheuren of je giek kan breken.
2: Ja.
0: Maar dat het hele mast met alles erop en eraan, dus met alle zeilen... Met
2: ja, want daar zit je navigatie ook in, toch?
1: Ja, dat klopt. Je hebt wel een noodnavigatie achter op het schip.
2: Ja.
1: Dus dat werkt ook weer als vrij snel allemaal. Maar je moet meteen de reddingsdiensten bellen van Ecuador, was het?
0: Ja.
1: Ecuador, Panama, even Frans-Polynesië, de Franse kustwacht. Die probeer je allemaal via satelliet te bereiken. Alle boten om je heen ga je meteen...
2: Ja, maar je hebt er toch ook een lampje in, zodat ze zien dat jij er bent, zeg maar? Of dat zit toch ook in de mast?
0: Ja, maar dat is wel meer voor de scheepvaart dichtbij.
2: Okay.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet zozeer... We hebben een GPS en die zendt uit waar we zijn. Dus die hadden we ook wel.
1: Ja. En tegenwoordig heb je AIS. En dan kunnen mensen op hun computer of op hun tablet zien waar alle andere schepen zijn.
2: Ja.
1: En dat werkte nog wel goed.
2: Oké. Okay.
1: Dus met een weather router en een weerman van Nieuw-Zeeland gesproken. Met mijn vader, die de walkapitein was. En ons altijd in de gaten hield gesproken. En toen dachten we van, nou eerst, we gaan het redden. We gaan die mast weer op het schip krijgen. Nou, daar zijn we uren mee bezig geweest. En uiteindelijk beukte die hard in de boot. Toen dachten we van, nee, dit gaat niet werken. Die moeten we lozen. We moeten er vanaf.
2: Jeetje. Ja. Maar dat, ik bedoel... Of een zeilboot, ja. Maar dan, ja, dat zijn wel van die momentjes dat je denkt, ja, en nu?
0: Ja, want we waren 8 dagen onderweg vanuit Galapagos. En we hadden 1000 mijl afgelegd. Dus we moesten nog 2000 mijl. Onze eindbestemming was Frans-Polynesië. En dat was 2000 mijl. En daar zouden we nog 2 weken over doen. Maar ja, als je niet een mast

0: hebt en geen zeilen. Ja, hoe kom je daar dan?
1: Ja.
0: Dus toen dacht ik, oké, moeten we dan terug? Want dat is eigenlijk dichterbij, de Galapagos-eilanden. Maar je hebt te maken ook met wind en stroom en de golven. En er stond een behoorlijke golfslag.
1: Ja.
0: Dus terug, zei Sander, zei eigenlijk direct, nee, terug, dat gaat niet. Want dan heb je de wind tegen, je hebt de golven tegen je en je hebt de stroom tegen.
1: Ja.
0: Dus dan, dat lukt niet zonder zeilen. Nee. Met zeilen lukt dat eigenlijk al bijna niet. Dus toen was het al vrij snel, oké, dan is het dichtstbijzijnde, is Frans Polynesië eigenlijk de bestemming die we ook in gedachten hadden. Dus we zetten gewoon koers daarheen. Want we hadden gewoon nog steeds wel stuur. We konden nog wel bepalen welke kant we op wilden gaan.
2: Ja, en we hebben een noodmastje geïnstalleerd. Ik ga er niet alles over vertellen, want wij geven ook lezingen aan groepen mensen.
1: Ja.
2: Dus wil je echt de details weten en de beelden. Alle beelden van hoe vreselijk het was. Maar je moet je ook voorstellen, we waren midden op zee. Dus je hebt 2, 3, 4 meter hoge golven. Die boot ging van links naar rechts. Het was echt afzien.
1: Over zeeziek gesproken, ik bedoel.
2: Ja, drama.
0: Ja, maar ik denk dat de zeeziekte toen niet eens zo erg toesloeg, maar meer de paniek.
1: Ja.
0: En die onderdrukt dan wel weer een beetje de misselijkheid, denk ik. Ik was meer een soort van blinde paniek van, oh, hoe dan?
1: Ja.
0: Ik dacht, moet hier een helikopter komen? Maar dat was eigenlijk ook veel te ver voor een helikopter om daar te kunnen komen. Moeten we dan overstappen op een tanker of op vrachtschepen?
2: Maar nee. Ja. Dan laat je het schip alleen.
0: Dan laat je het schip alleen, dat kan niet. Of, nou, ik laat helemaal mijn kapitein niet alleen. En die kapitein laat het schip weer niet alleen.
1: Dus nee, precies.
0: Eigenlijk had ik daar ook niet echt...
2: Liefie, we willen toch samen blijven dan?
0: Ja, daarom. Dus daar hadden we ook helemaal geen optie. Dat was geen optie. Dus we moesten gewoon
1: achteraf
0: met z'n tweeën door.
1: Ja.
0: En gelukkig is Sander wel zo inventief. Die kon van een spinhakerpaal die nog op het dek lag... Die is 5 meter lang. Die hebben we omhoog gezet. Als een soort noodmast heeft dat gefungeerd.
2: Ja, zo en dat hebben we de Pacific bereikt. Of de
0: ja, met allerlei lijnen, et cetera, er omhoog getakeld. We hadden nog wat zeiltjes die we daar aan hebben gegaan. Het was echt een soort, soort Robinson Crusoe gevoel op een vlot. Maar en dat heeft dus uiteindelijk nog 26 dagen geduurd. Dus in totaal 34 dagen van hot naar her geslingerd.
1: Was dat langer dan de verwachting was, zeg maar, van de 3000 mijl?
2: Ja, dubbel zo lang.
0: Ja, we hadden de verwachting 21 dagen in totaal erover te gaan doen. En we hebben er dus 34 over gedaan. Dus
1: ja.
0: Dat
1: maar
0: was...
1: kwam het gevoel van, oké, dit gaan we wel weer redden? En kwam dat wel weer gauw terug?
2: Nou, ik zou niet te veel in detail gaan, want dat is misschien niet heel leuk voor Yvette, maar zij lag daar echt binnen, echt in paniek.
1: Ja, heel logisch ook, hè?
2: En kwam ook niet naar buiten en weggetrokken gezicht. En, en gelukkig hadden we contact met het thuisfront, maar nee, zij was niet happy, nee.
1: Nee, maar dat is ook niet meer dan logisch, denk ik. Want ja, dit zijn dingen, daar kun je haast geen rekening mee houden.
0: Nee, nou ja, Sander wel, die had het op zich wel al uitgedacht hoe het dan zou moeten en hoe we dan verder zouden gaan.
1: Oké. Okay.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: En ik kon daardoor eigenlijk... ik kon eigenlijk niks. Ik kon vooral plat liggen.
1: Ja.
0: Veel slaapmedicatie gebruikt. Zodat ik maar een beetje onder zeil was. Ja, niet letterlijk dus meer. Maar figuurlijk onder zeil.
2: Maar normaal gesproken dan zijn we echt helemaal samen. Runnen we dat hele schip. Alleen dat was nu gewoon geen sprake van.
1: Nee.
2: En ik denk ook dat het aan persoonlijkheid ligt. Maar ook wel een beetje de opvoeding. Hè? Mijn moeder was zeillerares.
1: Ja.
2: En mijn vader die heeft altijd gezeild. Dus ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen.
1: Ja.
2: En veel ervaring op zee. En gelukkig, ik dacht, nou, Yvette stapt nooit meer aan boord van een schip.
1: Nee, daar kan ik me ook iets bij voorstellen.
2: Dus dit was al de derde keer dat er iets niet zo heftig. Maar ik dacht van, nou, gaat ze nog wel mee? En elke keer dan denk ze, ach, weet je, we hebben het weer overleefd. Het is allemaal weer goed gegaan. En dan gaat ze weer mee. Nou, dan, en ook zij doet nachtshifts en hij is te zeilen. En stuurt, ze stuurt bijna alles. Dus,
1: ongelooflijk knap gewoon. Hoe is het gekomen? Wat is de oorzaak geweest?
2: Ja, het was allemaal nieuw. Dus toen we vertrokken hebben we dat allemaal laten controleren. En nieuwe kabels, verstaging erop gezet. Maar toch denken we dat er iets niet goed was in een terminal, een connectie. Maar we zullen dat nooit weten, want alles is overboord gegaan.
1: Hoe was dat om dat te doen, zeg maar? Om inderdaad hetgeen waar het nog aan vast zat, om dat gewoon...
2: ja, los te moeten laten. Tranen, want dat was ja. Het waren zeilen en een mast. En ik werkte bij een zeilmaker. En daar heb ik gewoon keihard voor gewerkt. En dat, ja. Ja, de zeilen van een schip, dat is zoiets belangrijks. Ja. Die moesten ons de wereld rond gaan zeilen. Ja. Ja, en als dan veel waarde van je schip in één keer op de bodem van de zee belandt. Ja, is dat vreselijk.
0: Ja.
2: Los nog van de impact die het natuurlijk heeft op de natuur. Maar
1: ja. Ja, daar denk je dan natuurlijk ook aan.
2: Ja,
1: daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Maar ja, op dat moment, weet je, de boot mag natuurlijk ook niet kapot gaan. Want dan heb je wel een probleem.
0: Absoluut. Ja.
1: Dan gaat het echt niet goed.
0: Nee.
1: Maar het is gelukt. Jullie zijn aangekomen.
0: Ja.
1: En toen?
2: Ja, omdat het zo heftig was. En zo echt een life-changing moment. Was die aankomst... zo bizar, omdat in één keer in de verte een eiland opdoemde. En je rook het eiland helemaal met vruchten en kampvuurtjes. En je komt dan in Frans-Polynesië aan. Nou, Google even de foto's daar.
1: Het paradijs op aarde.
2: Het is echt een paradijs.
1: Ik denk dat we even naar muziek moeten. Dat past er wel weer bij. Tic-tac-tammo en het had nog nooit zo donker geweest.

0: ze Russen zag door op het kerkhof. Vlak bij een oeske achterdik.
1: Ja, tik-tak-tammo. Ja, en dan heb je toch een flink avontuur achter de rug. En hoe pak je het dan verder weer op?
2: Nou, toen werd het dus weer licht, zoals TikTok-tammo was. Ja, toen kwamen we dus aan op Hiva'oa, een onderdeel van Franse Polynesië, een eilandje. En toen hebben we alles in het werk gezet om weer een nieuwe mast te regelen. Dat was nog best wel heel wat voet in aarde heeft dat gehad. Maar dat is allemaal uiteindelijk gelukt. Nieuwe zeilen, nieuwe mast. Hebben we in Nederland allemaal moeten regelen. Dus zijn we ook weer even naar Nederland toe gegaan. Want ja, de boot lag in Hiva'oa zonder mast. En we wilden toch echt wel terug de wereldreis afmaken.
1: Ja.
3: Gelukkig wou ze dat.
2: Ja, ik wilde toch nog weer door. Ja.
1: Ik vind het knap hoor.
2: Ja. Ja, toch elke keer weer opnieuw zeg ik nee, we moeten wel weer door.
1: Ja.
2: En dat is, dat hebben we geregeld. En toen konden we eindelijk genieten ook van die prachtige omgeving daar.
3: Ja, je moet je voorstellen, dat zijn dan die atollen. En dat is vlakbij Tahiti. Vanuatu. En dan zwem je met honderden haaien. En dan kan je kitesurfen en duiken. Dat is echt hemel op aarde. Het is zo ontzettend mooi. En dan ga je langs Tahiti, Tonga. En vervolgens naar Nieuw-Zeeland hiken. Die Pacific is wel zo... Zo'n andere wereld, die mensen zo vriendelijk. Ja, dat heeft ons echt wel geraakt daar.
2: Ja. Ja. Ja, dus het is niet alleen de omgeving die heel mooi is, maar ook de mensen die daar wonen. Die zijn zo puur nog. Die denken echt vanuit een soort vanuit de samenleving. Dus die denken niet aan zichzelf, maar die denken meer van wat is goed voor ons allemaal.
3: Ja, en alleen maar goed voor de ander zijn. Dus alleen maar vanuit intrinsiek gemotiveerd. Om iemand te helpen in de kleine dingen, de grote dingen. Ja, heel, heel bijzonder.
1: Dus dat was wel het mooiste gebied, zeg maar, waar jullie terechtgekomen zijn van de hele reis.
2: Ja,
3: ja. Ja, daar willen we ooit weer een keer naartoe. Dus
1: ook weer
3: de eerste plannen worden gemaakt. Het zou mooi zijn als we dat over 10, 15 jaar...
1: Nog een keer over kunnen doen.
3: Ja, niet zo lang, maar wel ooit nog een keer terugkomen. Ja,
1: ja mooi. Hoe zit het met het orkaanseizoen? Want ik heb toch ook wel gehoord, hè, je kan niet constant op zee blijven. Ik bedoel, er zijn momenten dat het ook erg gevaarlijk kan zijn. Hoe zit dat precies?
3: Ja, je zit ook met verzekeringen. Hè? Dus je moet een bepaalde tijd door een voor of na een orkaanseizoen zeilen. Want anders ben je niet verzekerd. Of op bepaalde plekken in de wereld is dat zo. En je kan dus... Er zijn bepaalde periodes in het jaar dat je dus weg moet gaan. En voor zo'n orkaan. Maar we hebben ook vlakbij Fiji een week moeten wachten en moeten draaien. 2 dagen de andere kant op moeten zeilen om een cycloon te ontwijken.
1: Oh, echt?
3: Dus dat soort dingen maak je wel allemaal mee. Ja.
1: Dat is ook wel heel spannend. Op het water.
2: Ja, ja. Je houdt er natuurlijk zo goed mogelijk rekening mee.
1: Ja.
2: Dat je niet in een orkaanseizoen ergens bent.
1: Nee.
2: Maar de natuur laat zich ook niet altijd voorspellen. En een orkaan is trouwens op het noordelijk halfrond, cyclonen zijn op het zuidelijk halfrond. Dus toen we eenmaal in de Pacific waren, moesten we uitkijken voor de cyclonen. En dat is dus richting Nieuw-Zeeland kwam er in eentje afgebogen op onze route, leek het langs. Uiteindelijk is die weer afgebogen, weer een andere kant op. Dus
3: En toen zijn we langs Fiji, Vanuatu en dan kom je in Indonesië. En dan zijn cyclonen daar een stuk minder. Dus dan ben je dat gevaar ook
2: En daar is überhaupt ook bijna geen wind. Wat ook wel weer vervelend is als je op een zeilboot zit. Maar daar heb je de doldrums, noemen ze dat. En dat zijn de gebieden rondom de Evenaar waar eigenlijk helemaal geen wind is. En dan, toen werden we dus eigenlijk even een soort motorboot.
3: Ja.
1: Ja, je moet toch wat.
2: Ja,
1: je moet
2: vooruit. We hebben ook een motor, dus we konden gewoon wel nog...
1: Ja, maar dat wil je zo weinig mogelijk doen, kan ik me voorstellen.
2: Absoluut. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, maar ja, als het niet anders is, dan is het niet anders. Je hebt ook dingen als piraterij.
3: Klopt, wij zijn niet heel veel in de gebieden met piraterij geweest. Maar wij zijn zelf ook piraten, denken dan...
1: Enteren van andere boten en zo. Maar
3: nee, dat gebeurt, ja.
1: Ja. Ben je daar ooit bang voor geweest? Of?
3: Nee, want de gebieden, de route die wij hebben gevolgd... hebben het zo slim mogelijk aangezet. We zijn echt omheen gezeild door de gevaargebieden. Je hebt de Cariben, heb je een stukje. Je hebt bij Papua-Nieuw-Guinea een stukje. En natuurlijk ook wel de Rode Zee.
2: Ja, we hebben bij Papua-Nieuw-Guinea hebben één keer wel een nachtje gelegen. Toen kwamen daar al mensen vanuit een ander eilandje naar ons toe. Die zeiden, ja, ik zou hier niet langer blijven liggen dan één nacht. Want zodra men van dat eiland weet heeft dat je hier ligt, dan moet je uitkijken. Want dan kunnen ze komen en ik weet niet wat er dan gebeurt.
1: Nee.
2: Dus toen zijn we de dag daarna ook meteen weer weggegaan. Dus ja, er is altijd risico, maar we gaan toch ook voorlopig wel goed wel uit van de goedheid van de meeste mensen. Maar er zitten af en toe wel wat tussen.
3: Maar over het algemeen zijn mensen gewoon hartstikke goed en lief. En dan kom je aan land en dan kom je met manden vol of kruiwagens vol met pompermoesen, bananen. Alleen maar om gewoon aardig voor jou te zijn.
1: Ja.
3: En dat hebben we over de hele wereld meegemaakt.
1: Dat is toch wel bijzonder.
3: Ja, dat is een hele mooie manier om de wereld te zien. Ja.
1: Dan heb je eigenlijk ook helemaal geen supermarkt nodig of iets natuurlijk.
2: Nee, en ik denk dat het dus ook voornamelijk komt omdat wij zoveel mogelijk naar plekken gaan waar dus niet het massatoerisme is. Dus dan zijn die mensen ook oprecht nog blij dat er mensen hun eilandje komen bezoeken of hun dorp komen bezoeken. En dan zijn ze zo trots en willen dat allemaal laten zien.
1: Ja.
2: En dat is denk ik, kijk, als je nu naar Indonesië gaat of naar Bali, dan heb je dat hele authentieke misschien niet eens meer. Maar wij zorgen ervoor dat we precies net op die eilanden komen die normaal gesproken geen toeristen ontvangen.
1: Nee, precies. Waar ze heel erg blij zijn dat jullie er zijn, inderdaad. Ja, mooi. Ja, en dat brengt ook wel een bepaald sfeertje met zich mee, denk ik.
3: Ja, het is veel op stranden, lekker vuurtjes stoken en je wordt uitgenodigd door de lokale bevolking om mee te eten en prachtige ceremonies meegemaakt. Die culturen, dat is echt
1: wel iets bijzonders om mee te maken. Nee, dat snap ik meteen. Ja, dan hebben jullie ook weer een heel leuk nummer meegenomen. Zac Brown Band staat erachter en Toes.

0: geeft wel weer een beetje het sfeertje aan, denk ik, of niet?
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, zijn jullie al even terug weer? Of,
2: ja.
0: Ja, precies. Ja, ja, want ja, jullie hebben zo'n mooie reis gemaakt. En nu, jullie zijn alweer een tijdje terug.
2: Ja, we zijn in september vorig jaar teruggekomen. En toen hebben we eigenlijk tijdens de reis al besloten, we willen weer naar Groningen, want we zijn vertrokken, toen woonden we in Amsterdam. Maar het was voor ons wel heel duidelijk dat we terug wilden naar Groningen. Daar woont onze familie allemaal. En dat is toch wat allerbelangrijkste, om daar dichtbij te zijn. Dus toen zijn we teruggekomen. Hebben we even in een huis gewoond in de stad. En nu zijn we verhuisd naar Meerstad. En we hebben het ontzettend aan het zin ook weer hier in Nederland.
1: Familie en vrienden, een voordeur, wasmachine. Ja. En het was een fantastische reis, maar het is ook wel, je staat altijd aan. Je moet altijd kijken, is er wind, houdt het anker wel.
0: Ja.
1: Het vrienden, familie mis je. Dus dat is wel heel erg fijn om dat soort dingen nu in één keer veel dichterbij te hebben.
0: Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het financiële plaatje, want ja, ik bedoel, je bent 5 jaar weg geweest.
1: Ja, dat is niet niks.
0: Het is een beetje een gekke vraag misschien, maar...
1: Nee, dat is een goede vraag, denk ik. Want 5 jaar is lang. Daartussendoor hebben we al een klein beetje kunnen werken toen we teruggingen voor COVID bijvoorbeeld. Maar wij hebben een prachtig schip, wat ik helemaal zelf heb opgeknapt. Wat vrij duur is het onderhoud. En ik klus veel zelf aan de boot, doe alles zelf. Dus dat heeft veel geschild. We hebben weinig marina's aangedaan. 12 marina's in 5 jaar. Dat is bijna niks.
0: Nee.
1: En de rest allemaal kunnen ankeren, omdat we een goed anker hebben en er altijd plekjes voor gevonden hebben. En we hebben een soort ruilhandel gedaan met de lokale bevolking. Dus ik hielp andere schepen of andere lokale bevolking. Techniek of met hun scooters. En daar kregen we dan ook weer wat voor terug.
0: Ja.
1: Dus, en het is zuinig geleefd eigenlijk.
2: Ja, en op zee kun je geen geld uitgeven. Dus dat
0: scheelt ook weer.
2: Dat scheelt ook. Ja, en in heel veel van die eilandjes waar we kwamen zijn ook niet zoveel winkels. Dus dat valt ook mee. Ik had genoeg kleding mee. Dus we zijn ook heel blij met een t-shirt of een broek. Of alles wat we maar konden ruilen, hebben we ook wel geruild.
0: Ja.
1: Vingen veel vis.
2: Ja, en in de aanloop naar de reis toe, de voorbereiding daarin, hebben we gewoon ook heel erg opgelet. Dus we gingen niet te vaak naar restaurantjes, niet te veel uit eten. Wel gewoon leuk leven, maar ja. Gewoon, je kan dat best slim aanpakken. En dan kan je op zich best wat sparen.
0: Ja, ja. Echt een doel voor ogen.
2: Ja.
1: Ja, en we woonden ook op het schip, hè. Dat was qua huisvesting ook.
0: Ja.
1: Dus al die dingen, je moet er heel veel voor laten, maar je krijgt er ook heel veel voor terug.
0: Ja, ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en de toekomst. Staat er nog iets op de bucketlist of...
1: Volgende week gaan we voor het eerst weer op vakantie met de boot. En ook dan begint eigenlijk ook het eerste sparen alweer. Want we leggen de boot eigenlijk gewoon op de Wadden.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
4: Het is nu 11 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
7: Non-stop.

Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: In Vlagtwedde. Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Lunchtijd.

Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones

aantal drugsmisdrijven ligt. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letschert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Zin in het gezelligste uitje van het noorden. Op tweede paasdag is het weer zover. De Westerwolde Paaspuzzelrit. Een prachtige route vol uitdagende puzzels en gezelligheid. Tijdens de rit hoor je ook nog bij ons de top 100 van 35 jaar geleden. Schrijf je in tussen 12:30 en 14:00 bij de studio van Radio Westerwolde aan de Dr. P. Rinsemerstraat 7A in Vlagtwedde. Jij doet toch ook mee?

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
3: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Het is nu 5:00.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.
6: Non-stop.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepenstel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Het is nu 6 uur.
1: John van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lekker leuk. Willem Jumit terug in de oertiet van de dinosauriërs. En de penis magistralis, die van onderen kaal is. 25.000 jonge Christus leven hier in de provincie Grun. Een wilde kudde beren. En het nageslacht dat leeft nog steeds voort bij ons in de buurt. Ze went te bezichtigen op zonnefeest aan. Wie vroeg gewoon in drie, voor wie hond netjes. Ik zal wie er gewoon noemen, als kreeg ik trammeland. Met de familie, wie komt vooral?

0: Ik zeg, ze gussen nog lang op het kool,
1: ik zei, wilde beren, zung nu een lang nooit meer in groen.
2: Ja, dat kan.
0: Een nee, meer? Wat is eerst toe?
1: Ik zei, wilde beren, zung nu een lang nooit meer in groen.
0: Wat is eerst toe? Je bent toch niet dood?
3: Met een knal is mine van.

telt. Aantrekkingskracht, loud op het veld. Daar ga ik weer in, de wei in.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Marcus en Wien. Thank you so much. Enjoy the rest of your day. Thank you.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een 8 politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een 30 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

to the Key Man Obsession Part 1.

Het is nu 10 uur. Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Ron van Kan met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

shelter.

0: Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Ik zing een liedje voor jou, over de liefde. Ik zing een liedje voor jou alleen. Ik vind je leuk, want jij doet alles anders. Ik vind je leuk, leuker dan de rest.

0: dag.
1: Het is nu 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.